Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Het plan van het kabinet om de lengte van de WW te verkorten heeft bijna geen effect op de werkgelegenheid. De bezuiniging levert de schatkist wel geld op, maar het dwingt werklozen bijna niet om aan het werk te gaan. Er zouden maar 8000 extra voltijdsbanen bijkomen, heeft het Centraal Planbureau berekend. Zeker 6 grote ziekenhuizen in Amerika stoppen met gendertransitie bij jongeren. En die stap lijkt definitief, schrijft de New York Times. De ziekenhuizen geven president Trump daarmee zijn zin die van de ingreep af wil. Veel andere ziekenhuizen in Amerika hadden de behandelingen al tijdelijk gestopt onder druk van de regering. Gevangenissen in de Amerikaanse staat Texas moeten uiterlijk over 3 jaar airco hebben, heeft de rechter bepaald. Deze zomer zaten bijna 90.000 gevangenen in de extreme hitte met temperaturen boven de 50 graden. Mensenrechtenorganisaties vinden dat onmenselijk. Volgens de rechter is het zelfs in strijd met de grondwet. En kort voor de verkiezingen neemt een Republikeinse senator afstand van president Trump. Hij wil een onderzoek naar de familie van de president om te weten of hij profiteert van het presidentschap. Het gaat dan om zaken van Trumps oudste zoon, maar ook om betalingen door een Russische oligarch. Een besluit valt pas na de verkiezingen. Het weer van Weer Online. Vannacht zijn er wolken en opklaringen en het is 9 tot 14 graden. Overdag af en toe zon, in het noorden ontstaan in de middag een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden.
1: Kink.

aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het riool gekomen. Dat gebeurde toen gisternacht een brand bij een afvalverwerker werd gebouwd.

0: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: King.

0: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Premier Jetten heeft aan president Trump uitgelegd hoe belangrijk LHBTI-emancipatie is. Ook in Nederland wordt dat steeds minder geaccepteerd. En volgens Jetten zie je in veel landen dat als die rechten worden aangevallen, daarna die van andere minderheden volgen. Jetten is in New York voor de VN-top. Martina Koeman wordt morgen bij de voetbalwedstrijd tussen Nederland en Duitsland herdacht met een moment van stilte. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week aan chronische borstkanker. De KNVB vindt de herdenking passend omdat Martina er altijd was voor haar man. Ook tijdens het afgelopen

Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlands.

0: worden opgevangen. Mariah Carey is een record in de Amerikaanse hitlijsten kwijt. Haar kersthit All I Want for Christmas is niet meer de langst genoteerde nummer 1 hit. Dat is nu Ella Langley met haar hit Choosin' Texas, die 23 weken op 1 staat. Het succes heeft haar leven en dat van haar schrijvers en familie veranderd, zegt ze. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is het droog en vooral in het zuiden wordt het zonnig. En vanmiddag ontstaan in het noorden een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink.
2: Woensdag, woensdag, het is lekker woensdag, woensdag, woensdag. Goedemorgen.

0: En Space Oddity. 6 uur geweest. Goedemorgen, Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
0: Veenstra.
2: Komt-ie. Yeah.
0: De kink misthoorn, want op sommige plekken in Nederland begint de dag met mist. Verder veel bewolking, met in het noorden ook nog wat motregen. In het zuiden is de meeste zon. En het wordt een tandje warmer dan gisteren. 20 à 21 graden vandaag.

ik vind hem wel weer passen zo richting... Het is nu naar eind september, dus we gaan toch de Halloween maand bijna in. En dan heeft iedereen weer van die pompoenen bij de voordeur staan. Dus de Smashing Pumpkins. Heb je dat verteld volgens mij? Hè? Ik heb me dat jarenlang afgevraagd. Is het nou die bandnaam? Is het van mensen die pompoenen kapot smashen? Smashing Pumpkins? Nee. Het is echt, dat heeft Billy Corgan meerdere keren bevestigd in interviews. Het gaat echt zoals een Brit dat zou zeggen. Look at those Smashing Pumpkins you've got over there. Bijna een beetje seksueel geladen, vind ik wel. That's a smashing pair of pumpkins you got there, my lady. 1979. Vandaag thuiswerk? Nee, het zal misschien wel. Dinsdag en donderdag zijn de grote dagen van dat de meeste mensen naar werk gaan. De kameel-economie heet dat, hè? Omdat je dan dinsdag en donderdag een piek hebt in het verkeer. Drukt op de weg. Zijn dat volgens... de economen symptomen van twee bulten, dus we hebben een kameel-economie. Dus woensdag valt wel mee, woensdag veel thuiswerkers. Nou, pas op hoor! De verleiding van een volle koelkast op een paar meter van je laptop is voor veel thuiswerkers te groot. Uit nieuw onderzoek blijkt dat je op een thuiswerkdag gemiddeld 800 calorieën meer wegstouwt dan braaf op kantoor achter je bureau. Ja, 6 op de 10 ondervraagden geven eerlijk toe dat ze ongezonder leven zodra de sociale controle van collega's wegvalt en ze gewoon makkelijker de snoepla opentrekken. Om de vrede op de werkvloer te bewaren is er zelfs een officiële snackiket opgesteld met de dringende tip om stinkende zaken zoals makreel of hardgekookte eieren voor je thuiswerkdag te bewaren. Dus eet meer en laat het lekker stinken als je vandaag thuiswerk hebt. En de radio, dat is voordeel, die kan ook net een tandje harder.

0: Bij Kink en Panic, Henk de DJ. Nou, liever niet, ik zit hier lekker. Zometeen het nieuws van 6:30, gevolgd door onder andere Weezer. En ook die afspring komt eraan.
1: Kink. Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip. Fixed it.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis. Pakken.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Mindshift. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
12: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
13: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
14: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
13: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
15: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
16: 6:30. Kink. ANP Headlines.
17: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het kabinet wil de duur van de WW-uitkering verkorten om mensen aan het werk te krijgen, maar dat zal niet veel helpen, heeft het Centraal Planbureau uitgerekend. Dat denkt dat de maatregel 8000 banen oplevert. In het Gelderse Dinxperlo is het schadelijke PFAS in het rioolwater terechtgekomen bij het blussen van een brand. Daarvoor werd water gebruikt uit een plas waarvan bekend was dat er PFAS in zit. Hackersbende Shiny Hunters zegt dat ze de gegevens hebben gestolen van duizenden medewerkers van de FBI, de Amerikaanse Veiligheidsdienst. Hier kennen we Shiny Hunters vooral van de grote hack bij Odido. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het droog met wolkenvelden en vooral in het zuiden zijn er ook zonnige perioden. In het zuidoosten is het vrij zonnig. Vanmiddag ontstaan in het noorden enkele buien, 19 tot 21 graden wordt het.
18: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land komen mistbanken voor. De ochtendspits is begonnen. Op de A15 richting de Maasvlakte staat file bij de Zuurhofbrug 5 kilometer met een kwartier vertraging. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. A58 Breda richting Eindhoven. Tussenknopend de Baars en Oorschot, 6 kilometer file met ruim een kwartier vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht.
19: King.

auto. Want Offspring en Weezer achter elkaar, dat is wel eventjes om je vingers bij af te likken. Je stemman ook in dit geval. We Might As Well Be Strangers, ik heb het al vaker gezegd, maar het staat op het nieuwe album, The Gold Album. Het is dus weer een titelloos album, maar nu met de kleur goud. En och, wat een goed album is dat. Echt het beste album dat ze in jaren hebben uitgebracht. En ik heb beelden gezien van de tour die ze nu door Amerika doen. Met een decor en met een setlist. Ik heb nog nooit zo'n show gezien van Weezer. Weezer is die band is nog steeds niet de beste live band. Als in, zeker Rivers is een beetje een gek mannetje. En soms kunnen ze er een beetje stil bij staan. Maar wat ze nu laten zien de laatste tijd. Nou, in mei volgend jaar in Amsterdam. En ik heb er ontzettend veel zin in. Sorry. Mag je deze Weezer alleen op woensdag draaien? Die vraag komt. Ja, dankjewel Jeroen. Het is namelijk featuring Wednesday. Het is een band en daar doet de zangeres van mij zitten op het tweede couplet van het nummer. Nee, gelukkig niet zeg. Dat zou ik wel heel erg jammer vinden. Het is wel woensdag. Woensdag 23 september. De meeste bewolking is vandaag in het noorden met ook vanmiddag daar een beetje regen. De meeste zon in het zuidoosten. Temperatuur 19 in het noorden tot 22 in het zuiden. Zometeen Oasis, Linkin Park en nu Arctic Monkeys bij jou, Kink. I

ook wel even lekker om Oasis te horen zonder dat er gelijk stress is. Zonder dat je gelijk denkt, oh, dat was vorige week wel eventjes anders. Toen we meerdere mensen blij maakten met tickets voor Oasis in de Johan Cruijff Arena. Elke uur toen en nu iets minder en iets minder die stress er ook bij. Dat is ook wel fijn. Wel benieuwd wanneer we iets horen over die loting trouwens. Nog niks gehoord. Jij wel? Frans van de Beek zo meteen op de radio met het ANP-bulletin van 7 uur. Daarin, wat is nou een van de meest opvallende kostenposten van Nederlandse ziekenhuizen? You'd be amazed. Ja, ik dacht, ja, ik had het niet verwacht. Tegelijkertijd zag ik het ook wel weer voor me toen ik het hoorde. Dat hoor je zo

0: System of a Down. Ja, maar echt, hoe weet je dat je naar Kink luistert? Supergrass, Royal Blood en System of a Down. Om wakker te worden even na zevenen en daarna? Dat bepaal jij. Wat zou jij graag willen horen als Kinkstart? Waarmee kan ik jouw woensdagochtend lekker aftrappen? Dat kun je me heel simpel laten weten. Pak je telefoon, open de Kink-app, druk op contact en zeg mij. Wat kan ik voor jou draaien? Kink.
1: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder of leeftijdskorting. Wat laag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
14: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
15: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
14: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
15: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
14: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
16: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
17: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
18: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
20: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
21: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
22: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek.
0: Het kabinet denkt dat mensen weer sneller aan het werk gaan als je de duur van de WW verkort, maar dat valt tegen. Het Centraal Planbureau heeft uitgerekend dat wanneer je de WW verkort van 2 jaar naar 1 jaar, dat 8000 banen oplevert. Dat is maar een klein effect, zegt het CPB, als je het vergelijkt met het totaal aantal werklozen. Het lijkt erop dat hackersbende Shiny Hunters heeft toegeslagen bij de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI. Ze zouden de gegevens in handen hebben van duizenden medewerkers en van mensen die daar ooit gesolliciteerd hebben. Shiny Hunters kennen we bij ons vooral van de grote hack bij Odido van begin dit jaar. Bij het blussen van een brand in het Gelderse Dinxperlo is het schadelijke PFAS in het rioolwater gekomen. Brandweer gebruikte water uit een recreatieplas waarvan bekend was dat er PFAS in zit. Voor de inwoners van Dinxperlo heeft dat weinig gevolgen. Het water is uit het riool gepompt en gaat niet naar de waterzuivering. Ziekenhuizen gooien elke week honderden uniformen van artsen en verplegers weg. Volgens RTL komt dat doordat er pennen en stiften mee de wasmachine ingaan. De witte pakken zijn naar de wasbeurt blauw van de inkt en kunnen de prullenbak in. Ziekenhuizen roepen personeel daarom op. Check na je dienst altijd of...

0: over 7. Goedemorgen, Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
0: Veenstra, Veenstra.
2: En wie ben jij nou weer?
0: Even kijken, ik kreeg een berichtje binnen van Koen.
3: Goedemorgen, Michiel. Ik rij in de buurt van Steenwijk. Ik kan hier wel een misthoorntje gebruiken. Pop, pop, pop, pop, pop. Wat zit er hier dicht?
0: Oké, daar komt-ie. De misthoorn voor in ieder geval omgeving Steenwijk, want daar mist. Even kijken, Xander is er ook bij, net als Ivo en Pieter. Tattoo Ruud stuurt lekker wakker worden met Royal Blood. Waarom heet je Tattoo Ruud? Ruud? Ja, verschillend omdat je tattoos hebt, dat snap ik ook wel. Maar zijn het te veel? Of is het juist één heel opvallende? En is het misschien een muzikaal gerelateerde? Of... Ik heb er nu 2. Ja, een paar maanden geleden nog helemaal niks. Mijn collega's zeggen al... Nou, je hebt de smaak wat te pakken, hè? Ja, dan komt er in mei sowieso nog eentje bij. Want dan ga ik samen met de bassist van Weezer onder... onder het mes, zou ik zeggen, maar onder de inkt. Leuk, hoor. Morgen Veenbeest stuurt Bastiaan. Ja, jij ook. En ook een morgen van Maurice en Robert. Nou, morgen, goeiemorgen, woensdagmorgen. Vandaag is de dag bewolkt in het noorden. Er kan vanmiddag ook een spatje regen vallen. In het zuidoosten is er de meeste kans op zon. Temperatuur is dan derhalve ook net wat lager in het noorden dan in het zuiden. 19 in het noorden tot 22 in het zuiden. Je

0: normaal gezegd Kingstart.
1: Heel veel mensen die ook zeggen wat ze hebben genoten gisteravond van King Presents Evanescence, de Ziggo Dome. Waarschijnlijk nog een klein piepje in het oren, maar ach, wat een genot moet het zijn geweest. Nu, wakker worden met King Tot in the Frog Radio en System of a Down. Dit is een Lonely

0: wel terug van Tattoo Ruud. Hij is tatoeëerder. Oh, hij was nog bij in de Nobel in Leiden. Toen we daar in april waren met Radio on Tour voor No Guts of Glory, dat hij daar die flash tattoo dingen. Ah, oké. Okay. Nou, leuk dat je erbij bent, Ruud. Het is woensdagochtend. Pakketjes uit China worden nog duurder. Kijk, er zijn mensen die blijven daar bewust van weg, hè, bij Temu of Shine. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, sorry, het is een guilty pleasure. En soms is het gewoon echt wel eventjes een goede deal. Maar ik hoorde laatst van een paar mensen dat ze toch echt wel wat minder zijn gaan bestellen sinds je per productcategorie €3 moet betalen. Hè? Dus als jij 5 posters bestelt, dan betaal je €3 toeslag. Maar als je 1 poster, 1 telefoonhoesje en 1 shirt bestelt, dan betaal je 3 keer €3. Dat tikt natuurlijk wel aan. Nou, dan kom je er ook nog een keer €2 bovenop. Dat staat in het nieuws vandaag. En je bent trouwens niet de enige. Als je minder bestelt in juli en augustus, kwam er 46% minder van dat soort kleine pakjes de EU binnen. Dat is echt wel een verschil, hè? Dus het lijkt wel een heel erg goed werkende maatregel. Webwinkels halen hun spullen ook nu vaker in bulk naar Europese magazijnen, wat dan ook weer makkelijker te controleren is voor de douane. Ja, en ik moet dan ook wel toch weer lachen om dat... Of lachen? Ja, lachen. Ik vond het toch wel een grappig ding. Wat dit ook in het ANP-bulletin zat. Dat ziekenhuizen... een van de grootste kostenposten die ze daar hebben... Nou, nee, niet de grootste. Maar een van de meest opvallende grote kostenposten... is dat ze honderden uniformen per week van artsen en verpleegsters weg moeten gooien... omdat er pennen en stiften mee de wasmachine ingaan. Die worden dan gewoon vergeten. Witte pakken na de wasbeurt, blauw van de inkt, kunnen gelijk de prullenbak in. Dus daarom roepen ziekenhuizen nu massaal hun personeel op. Check na je dienst altijd of er iets in je broek of jaszak zit. Dat zei mijn moeder vroeger ook altijd tegen mij.
1: Goedemorgen, dit is jouw Kingstart.
0: Ja, en ik laat het ook tegen mijn kinderen. En vaak gaat het goed, maar soms doe je dan toch een afval. Doe je je broekzak, doe je broek aan, voel je je broekzak. Denk je, ja, dit is iets geweest. Van het verkruimelde papier, weet je wel. Ja, dit kan een belangrijk bonnetje zijn geweest. Of een visitekaartje. Ja, geen idee. Niet meer te herkennen. Niet meer te herkennen. Victor!
2: Goedemorgen.
0: Houd nog vol?
2: Ja, ik ben aan het wandelen.
0: Oh, je bent niet in de buurt van het toilet?
2: Nee, ik ging vanmorgen wandelen en ik dacht daarvan... ik kon wel eens moeten, maar ja. Nog een kwartiertje, dan ben ik thuis.
0: Yes. Jij stuurt... nou, vertel, wat zou je graag willen horen als Kingstart?
2: Doe maar live met Shittown, want ik moet echt ontzettend poepen.
0: Ja. En ik zie die bericht binnenkomen en denk, nou, op zich, leuk liedje. Beetje een flauwe motivatie, maar oké. Okay. Maar je hebt echt een probleem.
2: Ja, hij klopt. Ja,
0: hij geeft wel kopjes.
2: Ja, precies.
0: Oké, nou. Dan moet je er passen stevig in. Ook niet te stevig, want dan ontsnapt hij misschien alsnog te vroeg. Succes.
2: Ja, het komt helemaal goed. Probeer het gaatje dicht te houden.
0: Ja, en anders kun je altijd een eekhoorn pakken om af te vegen.
2: Het zal niet leuk vinden.
1: Kingstart.

0: Een trotse Robert die stuurt zojuist: dit zong mijn dochter toen ze 4 was en onder de douche stond. Keep on rocking in a free world. Toen dacht ik, nou, die opvoeding is wel geslaagd. Goed nieuws over Victor die net Shittown aanvroeg. En echt heel nodig moest. Hij stuurt ter info: ik heb het gered, ik zit. Dat scheelt een hoop. Zit.
1: Zet hem heel hard.
0: Ja, prima. Ik weet niet wat die vraag was, maar inderdaad, zet hem heel hard. Nee. Veel reacties komen binnen op het bericht dat ziekenhuizen per jaar honderden uniformen moeten weggooien omdat er pennen of stiften vergeten worden in borstzakken of broekzakken. En ja, dan komen die witte uniformen met allemaal blauwe vlekken uit de wasmachine, kun je ze gelijk weggooien. Pieter die stuurt: kunnen ze niet beter overgaan op blauwe jassen? Lijkt me een stuk goedkoper, milieuvriendelijker. En ja, ik heb Masje al proberen te bellen, want ik moet mijn excuses aanbieden. Ik zei dokters en verpleegsters. En Masha stuurt: goedemorgen Michiel. Namens alle verpleegkundigen die luisteren. Verpleegsters is echt een term uit de jaren 50. In een ziekenhuis werken verpleegkundigen. Sorry. Ja, maar dat zijn van die dingen waar je soms gewoon niet bij stilstaat als je er niet zelf heel dicht op staat. Ik denk dat elke beroepsgroep wel zijn eigen ergernis of misverstand heeft. Ik denk dat ik namens heel veel radiomakers, discjockeys spreek als ik zeg dat een van de meest vervelende dingen het misverstand dat over ons bestaat is dat we de rest van de dag niks doen.
2: Oh, je hebt toch 3 uur programma, je doet de rest, lekker baantje, doe je de rest van de dag zeker helemaal niks.
0: Nou, zijn er. Ik ga geen namen noemen. Maar ik denk als ik dit fragment op mijn Instagram zet, dat die discjockeys als eerste een duimpje omhoog geven. Nee, er zullen echt wel mensen zijn die doen misschien. Maar nee, op het algemeen is dat wel een van de grootste misverstanden van radiomakers. Maar welk beroep doe je en wat is het grootste misverstand of meest gehoorde stomme opmerking? Dus bijvoorbeeld, je bent verpleegkundige en je wordt door een of andere oeglul op de radio nog steeds verpleegster genoemd. Wat is een van de grootste ergernissen of misvattingen over jouw werk? Laten we die eens even recht zetten vandaag. Ja, oké. Dus, het zijn geen verpleegsters, maar verpleegkundigen. Ze zijn niet in staat om een pen uit hun borstzak te halen, maar dat maakt het me niet uit verder. Maar wat is de grootste misverstand of misvatting over jouw beroep? Nou, laat me weten met de King Cap. Dan doen we zo even een rondje professionele correcties. En een rondje lekkere muziek van Incubus, The Haunted Youth en Blur. Komt eraan.
3: Kink. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
9: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno! Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.

0: korting op laminaat signature extra breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Hé? Hey, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Half acht. Kink. ANP Headlines.
5: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De hoge vrachtwagens die niet door een tunnel kunnen, zorgen steeds vaker voor files. Gemiddeld gaat het elke dag 24 keer mis, zegt Rijkswaterstaat in de Telegraaf. Het plan van het kabinet om de WW-uitkering te verkorten helpt wel iets, maar niet veel, heeft het Centraal Planbureau uitgerekend. Het levert 8000 banen op, dat is relatief maar heel weinig. De groep hackers die eerder toesloeg bij Odido zegt nu ingebroken te hebben bij de Amerikaanse FBI. De cybercriminelen van Shiny Hunters claimen de gegevens te hebben van FBI-personeel en mensen die daar gesolliciteerd hebben. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het droog met wolkenvelden en vooral in het zuiden zijn er ook zonnige perioden. In het zuidoosten is het vrij zonnig. Vanmiddag ontstaan in het noorden enkele buien, 19 tot 21 graden wordt het.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Waardenburg en knooppunt Empel, 7 kilometer met een kwartier vertraging. A15 naar Europoort bij de Zuurhofbrug, 5 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. En op de A58 van Breda naar Eindhoven, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot, 6 kilometer. En je bent er zo'n 10 minuten langer onderweg. Kink.

0: over half acht. Jongen, het zit hoog. Het is tijd to settle the score. We gaan eventjes voor goed nu de misverstanden de wereld uit helpen. Ik maakte net een heel stomme fout in het bericht over dat veel ziekenhuizen honderden uniformen moeten weggooien, omdat pennen en stiften vergeten worden. En dan moeten die witte uniformen vol met blauwe vlekken uit de wasmachine. Hoppakee, gelijk de prullenbak in. Gebruikte ik het woord dokters en verpleegsters. Toen kreeg ik terecht daar de opmerking over. Het zijn al jaren verpleegkundigen. Verpleegsters hebben we in de jaren 50 gehad. Dus we zeggen ook geen Euro Disney meer. Oké, prima. Nou, er zullen wel meer beroepsgroepen zijn met misvattingen, ergernissen die je heel vaak terughoort. Ik zei net, als radiomaker krijg je heel vaak te horen: oh, je hebt 3 uur programma, wat doe je de rest van de dag dan? Nou, er zijn collega's die zullen daar met schaamrood op de kaken iets over moeten verzinnen. Maar over het algemeen zijn wij echt hardwerkende mensen. Nou, welke beroepsgroepen zijn er nog meer wat te klagen? Jeroen stuurt: wat dacht je van vrachtwagenchauffeur? Oh, lekker de hele dag zitten. Karen die stuurt: ik ben financieel manager op een asbestlab. Ik werd ook voorgesteld door een collega aan een nieuwe collega. Dit is Karen, zij is van de factuurtjes. Rillingen over de rug. Rick is zonnepaneelinstallateur en die hoort regelmatig: hey, net een beetje berggeit, de hele dag een beetje klauteren. Dat is ook bloedirritant natuurlijk. Sjoerd werkt op maandag en dinsdag in een bakkerij. Dat is tussen haakjes dagbesteding sociale werkplaats. Door bepaalde begeleiding word je dan deelnemer genoemd. Nou, kwaader kun je me niet krijgen. Ik ben gewoon je collega en draag net zoveel aan de dag als wat jij doet. Mooi. Nee meneer, dat onderdeel heb ik niet in de auto. Groeten, uw loodgieter en airco-monteur. Ruud. Angela werkt met dementerende en dat is iets anders dan mensen met dementie. De ziekte definieert niet wie je bent. Je bent geen dementerende, je hebt dementie. Dat zeg je ook niet met iemand die reuma heeft. Dat is de reumatische. Ja, snap ik ook wel. Koen is een IT'er. Oh, dan kun je me vast even helpen met mijn tablet, telefoon of whatever. Nee! Ergernis over je werk. Mark zegt: ik ben ambtenaar, waar moet ik beginnen? Archeologen graven geen dinosaurussen op, maar richten zich op menselijke materiële cultuur. Dat stuurt Ronald. Hans, die werkt in de dierenopvang bij een asiel. Oh, lekker de hele dag knuffelen. Nee, ik ben 80% van de dag stront aan het opruimen. Wat dacht je daarvan? Jullie hebben vorige week mijn ruitenwisser vervangen. Nu brandt er een storingslampje. Roet Martin uit de garage. Maar er is één beroepsgroep die komt by far het meest voor als het gaat om de ergernissen. Ik kreeg tientallen reacties op en ik belde eentje van terug. Dat is Charlotte. Dan hoor je wel gelijk welk werk zij doet. Maar daar was wat te klagen en terecht ook, hoor, denk ik. Als zij opneemt, dat is. Even kijken hoor. Dat zou wel leuk zijn voor het verhaal. Ik kan het nog één keer proberen. Welk werk doet Charlotte? En wat is de meest gehoorde klacht van veel van haar collega's ook? Het zijn er heel veel, laat ik zo zeggen.
1: Met Charlotte.
0: Ja, Charlotte met Michiel van Kink. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt een bijzonder verantwoordelijke taak bij deze.
1: Vertel.
0: Er zijn heel veel van jouw collega's die, die best wel eventjes willen klagen over alle misvattingen over hun vak. En jij mag nu namens hen allemaal gaan zeggen wat er allemaal fout wordt gedacht en fout wordt gedaan over het mooie, nobele vak van leerkracht. Ik geef jou het podium. Ik ga gewoon eventjes lekker naar achter en zeg: leef je uit, bas los. Wat doen we allemaal fout?
1: Denken dat het onderwijs makkelijk is. Vooral de kleuterleerkrachten. Want ja, jij bent toch de hele dag alleen maar aan het spelen en het knutselen? Nee. Ik ben de hele dag voor al mijn 20 kleuters aan het nadenken, beslissen en ze aan het helpen. En elke verjaardag is er wel weer iemand. Oh, lekker, heb je zoveel vakantie?
0: Oh, die zit diep. Ja. Die zit heel diep, hoor ik.
1: Ik ben nu al op mijn werk. En ik ga pas om 4:30 naar huis.
0: Oh, ja. Maar je hebt toch wel lekker vaak vakantie, Charlotte?
1: Ik heb heel lekker vaak vakantie, maar ik heb ook werk wat nooit afkomt.
0: Ja, maar je hebt toch lekker overuren, laat ik het lekker uitbetalen dan?
1: Nee, dat gebeurt niet in het onderwijs.
0: Oh, oké. Okay.
1: Nee, dat hebben wij niet. Wij hebben geen overuren. Je hebt je contracturen. Dat zijn er nooit genoeg om het werk te doen wat je moet doen. Maar ja, dat zijn wel de uren die we hebben.
0: Ja. Nee, bij deze, we mogen echt wel eventjes wat van die misvattingen over leerkracht even weer herijken.
1: Lijkt me een goed idee, ja. Maar het is wel heerlijk werk.
0: Maar dat vind ik het allermooiste. Want ik ken eigenlijk geen leerkracht die dat niet zegt over zijn of haar werk.
1: Nee.
0: En dat maakt jullie wel echt, En laten we eerlijk zijn, goed onderwijs, dat is de basis van elke goed functionerende maatschappij en fijne samenleving. Dus,
1: zeker nu.
0: Ja, maar echt, ik heb diep respect voor jullie werk. Klaar.
1: Nou, dankjewel.
0: Alsjeblieft. En ik wens je echt oprecht, ik ga geen grap maken, niks van jullie, een heel goede dag.
1: Dankjewel, komt helemaal goed.
0: Tot de volgende keer en werk ze. Doei.

0: Kruiswijking.
1: Ja, sorry. Pardon me. Maar er zat volgens mij een geit aan het begin doorheen. Dat betekent dat er nu 2 tickets voor je klaar liggen voor King Presents Placebo, 27 oktober, in de Ziggo Dome in Amsterdam. En ik geef je nog even wat extra tijd om te reageren, want het is eerst toch echt hoog tijd voor...
2: Ik was vandaag jaar oud.
1: Elke dag rond 7:15 word je net wat slimmer wakker dan dat je de dag ervoor ging slapen. Vandaag dankzij een trip naar Vlaanderen van Mireille.
3: Hallo.
1: Hoe oud was jij toen jij hier achter kwam?
3: Ja, 49.
1: Het is voor mij ook hartstikke nieuw. Ik ben al 50 en ik kom erachter. Ik snap wel wat je eerste gedachte was. Jij rijdt door België en denkt, dat is een spelfout. Maar vertel je verhaal. Vertel, wat is jouw ik was vandaag jaar oud?
3: Ja, ik was dus onderweg naar Blankenbergen. En ik kom op een gegeven moment bouwverkeer tegen. Dus ik had echt zoiets van... Er stond dus werfverkeer op dat gele bord.
1: Werf, dus met een F, ja. Werfverkeer.
3: Ja. Ik denk, nou. Ja, zoals een werf waar schepen liggen.
1: Ja, ik denk, dat is gek. Dus,
3: ja, ik had echt zoiets van, dat had een kraan moeten zijn. Dus ergens een foutje gemaakt met de borden. Maar ja, toen kwam ik dus nog 2 van die borden tegen. Daar had ik zoiets van, wacht even. Dit is dus geen foutje.
1: Nee, dat is niet een domme Belgenactie. Dit lijkt doordacht.
3: Ja. Dus daar ben ik even ingedoken. En het blijkt dus dat Belgen gebruiken zeg maar de term werkverkeer voor wat wij woonwerkverkeer noemen.
1: Ja.
3: En werfverkeer, omdat ze in België een bouwplaats een bouwwerf noemen. Ja. En dan heet het dus daar werfverkeer.
1: Oh, oké. Okay. Dus het woonwerkverkeer, zoals wij dat in Nederland noemen, heet daar puur werkverkeer.
3: Ja.
1: En als het gaat om bouwverkeer, heet het werfverkeer. Aangezien een bouwplaats in België een bouwwerf wordt genoemd.
3: Ja.
1: Amai, ik was 50 jaar oud toen ik erachter kwam dat er geen fout was daar werfverkeer. Maar hou op, Michiel. Maar dat is gewoon wat leuk. Dus mocht je de België rijden, ziet werfverkeer. Het is geen fout. Het is niet ingesproken door iemand die een paar voortanden mist. Het is 100% de bedoeling, want een bouwplaats heet een bouwwerf. Dus het gaat om bouwverkeer.
3: Ja.
2: Ik was vandaag jaar oud.

0: Kink and the One I Love. En hij ging toch echt net, hè?
1: Ja. Deze week op Kink. Tickets for Kink Presents Placebo.
2: Goedemorgen, Koen Norman.
0: Hey, goedemorgen, Koen met Michiel van Kink.
2: Hallo.
0: Ik heb goed nieuws voor je.
2: Ja?
0: Je gaat naar Placebo!
2: Woehoe, top man!
1: Deze week alleen te winnen bij Kink. Tickets for Oasis in Amsterdam.
0: Wacht, ho. Bring me back to life. Maar ik bedoelde natuurlijk Placebo.

0: Neville James. En inderdaad, deze week tickets voor Placebo te winnen bij Kink Alternative Rock Radio. Volgende kans is al vrij snel. Ik geloof dat de geit zometeen rond een uur of 11 weer van stal wordt gehaald door Erik Kortom. Dus als je kaart wil winnen, lekker blijven luisteren naar Kink. Want die prijzigheid blijft de hele dag door rondgaloperen in de studiocomplexen van dit fijne radiostation. Nu Radical sowieso meteen op de radio. Ook Wet Leg en Sum 41. En het is woensdagochtend, dus zometeen ook weer tijd voor de wekelijkse Bellen met Ellen rubriek. Ellen Gerritsen van Stichting No Gods and Glory vertelt zo meteen alles over wat daar op de burelen van die mooie, prachtige stichting gebeurt. En waarom stinkt het zo in Amsterdam? Nou, we kunnen allemaal dingen verzinnen, maar het stinkt echt in Amsterdam en Zuidoost en in Diemen. En Frans van de Week praat je er zo over bij in het ANP-bulletin van 8 uur.
1: Kink. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
3: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
2: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
4: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
7: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
8: Download de app en start met vinden.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
12: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
11: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
12: Nee joh, we krijgen alles op 1 factuur.
11: En als je voor jezelf werkt?
12: Ook gewoon 1 factuur per maand.
11: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
12: Mm-hmm.
11: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
13: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppot groenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
14: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
15: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
16: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Vrachtwagens zorgen voor steeds meer files. Door afsluitingen moeten ze vaker omrijden. En op de omleidingsroutes gaat het daarna mis. Daar stranden vrachtwagens voor te lage tunnels, zegt Rijkswaterstaat in de Telegraaf. Elke dag moet er daardoor ruim 20 keer een tunnel dicht. Om mensen sneller aan het werk te krijgen wil het kabinet de WW verkorten. Maar het Centraal Planbureau heeft twijfels of dat wel gaat werken. Het CPB heeft berekend dat er dan 8000 banen bijkomen. Dat is relatief gezien niet veel. Een kortere WW-periode levert wel veel geld op, 1,3 miljard per jaar. In Amsterdam-Zuidoost en in Diemen zijn mensen vanmorgen wakker geworden in de stank. Het heeft te maken met een berg mestafval die in brand is gevlogen. Een paar kilometer verderop, in Apeldoorn. De rook is naar het zuidoosten van Amsterdam getrokken. Daar krijgen mensen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De Amerikaanse veiligheidsdienst FBI is gehackt. En dat is gebeurd door dezelfde

minuten over acht op woensdagochtend. Het stinkt in Amsterdam. En ik zei vlak voor het nieuws, nou, daar kunnen mensen wel grappen over maken. Jason stuurt, dan ben ik niet Amsterdammer van beroep. Maar het stelt me wel dat Amsterdam bestje een nationale sport lijkt te zijn. Volgens mij gaat het beide kanten op. Er zijn mensen die vinden het leuk om op Amsterdam te bashen. En er zijn mensen die vinden het leuk om te zeggen, ik woon in Noord. En dan gaan ze er maar vanuit dat jij weet dat ze Amsterdam-Noord bedoelen. Ja. Roelof stuurt, ik parkeer net de auto bij mijn werk. Komt Sum 41 op de radio. Dus toch maar even wachten met uitstappen. En net doen alsof ik druk bezig ben met mijn telefoon. Dat vind ik wat goed. Nou, Roelof, inmiddels hoop ik wel weer naar binnen. Dat is wel goed. En Volkert reageert nog op het nieuws dat vrachtwagens voor meer oponthoud zorgen. Omdat Rijkswaterstaat deze laat omrijden wegens achterstallig onderhoud en ongeschikte leidingen. Maar het komt wel door de vrachtwagens. Ja, sorry, dat rijmt in mijn hoofd niet zo. Ik snap dat wel. Ja, nee, is het dan de schuld van de vrachtwagens of omdat Rijkswaterstaat de boel niet... Violette die vraagt, kun je me de lijst met nummers geven die de afgelopen 15 minuten zijn gedraaid? Ik heb er één gemist die ik erg leuk vond. Ik zie hem niet op jullie website staan. Ook, dat is gek. Kijk, Kink. Dat zou gewoon op de website moeten staan, toch? Ik ga even snel naar de website. Of de Kink-app kan natuurlijk ook. Gedraaid op Kink, afgelopen 15 minuten. Nou, dat is nu... Nou, ik pak hem even breed. Even kijken. 7:15 Incubus, Pardon Me. 7:50 R.E.M., The One I Love. 7:50 Placebo, Beautiful James. 7:50 Sum 41, Into Deep. En 7:50 Wet Leg, Shares Long. Mis je dan nog iets? Dat zijn ze toch allemaal? Volgens mij hebben we dat allemaal gehad. Ja. Kan je zeggen dat zometeen nog de cloud servers komen en ook de Miracles. En bellen met Ellen!

Vandaag is het bewolkt in het noorden, dan kan nog een beetje regen vallen. De meeste zon in het zuidoosten, temperatuur 19 in het noorden tot 22 graden in het zuiden. Oh, oh. Deze band is weer terug, hè? New Radicals. Echt jarenlang niet op de radio geweest en terug van weg geweest. Dat vind ik heel erg goed nieuws.

0: een fascinerend verhaal van deze band. The New Radicals was eigenlijk een eenmansproject van Greg Alexander. Hij schreef alle fantastische liedjes. En het album Maybe You've Been Brainwashed Too, waar deze op stond, en ook Someday Will Know, en andere prachtige liedjes. Allemaal echt poppareltjes. Het kwam uit eind jaren 90. En de platenmaatschappij dacht, oh, we hebben hier een hit in handen, jongen. Hey, wat een band. En ze waren geboekt over Pinkpop. En in de clip, weet je misschien wel, had hij zo'n vissershoedje op. Dus ze hadden echt tienduizenden vissershoedjes gemaakt. Want die konden ze dan uitdelen als marketing Pinkpop. En vlak voor Pinkpop denkt Greg Alexander, ik wil helemaal geen ster zijn. Tot zover de band. Nou, al die fucking vissershoedjes voor Jan Doedel gedrukt. Dus het label helemaal boos. Daarnaast Greg Alexander heel veel liedjes voor anderen gaan schrijven. En dat hoor je ook wel. Voor Ronan Keating heeft hij veel dingen gedaan. Hij schreef The Game of Love van Santana. Hij heeft ook Murder on the Dance Floor geschreven. En verdween hij vervolgens van het wereldtoneel. Tot echt, ik geloof 2 maanden geleden, tadaa, ben weer terug. Hij is door een heel lange midlife crisis heen gegaan. En hij heeft een nieuw liedje uit. Er komt een nieuw album aan. En de New Radicals bestaan weer. Het is een fascinerend verhaal. You get what you give, hoorde je. Het is 17 over 8.
1: Bellen met Ellen.
0: Elke woensdagochtend rond dit tijdstip op de radio. Bellen met Ellen. Ellen Gerritsen is directeur van de stichting No Gods, No Glory. Die stichting laat muzikale wensen uitkomen voor mensen van alle leeftijden die met kanker te maken hebben. Ik vind het prachtig werk wat die stichting doet. Dus toen Ellen mij iets van 5 jaar geleden vroeg, wil je ambassadeur worden? Zei ik volmondig ja. Geen idee wat het inhield, maar inmiddels houdt het onder andere in dat ik elke week even Ellen bel om te vragen, wat gebeurt er zoal bij No Gods, No Glory? In de hoop dat jij ook denkt van, jeez, wat een fantastische stichting. Die wil ik graag steunen. En dat doe je dan weer via een donatie bijvoorbeeld. Via stichting ngng.nl. Ellen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat zit je nou weer te lachen?
2: Jeez. Dat je dan denkt van, jeez. Dat je dat, sorry, het was een heel mooi inspirerend verhaal. Maar ik vond, je bouwde echt op naar iets. En dan was het, jeez.
0: Oh.
2: Ik denk,
0: die was niet goed.
2: Maar dankjewel. Goedemorgen.
0: Goedemorgen
2: allemaal.
0: Ja, oké. Dus ja, misschien denk je niet snel jeez bij jezelf. Maar wat denk je dan wel?
2: Nee,
0: Potjan, dubbeltjes.
2: Jimmy, nee. Ik denk dat ik echt...
0: waarom doe je altijd zo'n Twents accent als je mij spreekt?
2: Ja,
0: wat is dat?
2: Waarom zou dat zijn?
0: Maar hoor je dat nog? Hoor je dat nog? Heel soms, als ik een nieuw iemand tegenkom...
2: Ja, hoor ik dat nog.
0: Echt waar? Ja. Ik ben, ja. Nou, oh, dat vind ik. Ik heb in mijn hoofd.
2: Maar dat komt omdat ik dat ook heb, snap je?
0: Ja.
2: Ik heb het grootste deel van mijn leven in Brabant gewoond, maar ik kom.
0: Dus heb je een Twents accent? Ik snap dat wel. Ja.
2: Nee.
0: Oh.
2: Maar ik vind het mooi. Het is meestal op momenten dat jij het niet meer doorhebt, of dat je moe bent, of wat dan ook.
0: Ja, als ik moe ben. Ja, als ik moe ben, of ik heb een klein...
2: Alle maskers afvallen.
0: Ja, als de echte Michiel zich laat zien. Als ik moe ben of een klein bakje heb, dan wil er nog wel eens een oor of een woordenisling. Maar ik heb in mijn hoofd verder dat ik dat nooit heb. Dus ik voel me eigenlijk best betrapt als jij zegt dat je het op andere momenten ook hoort. Ik denk van, damn.
2: Ja, maar ho.
0: Ho
2: het
0: even.
2: Is niet iets om je voor te schamen.
0: Nee, maar dat zeg ik ook niet. Dat zeg ik
2: nee,
0: ook
2: okay,
0: niet.
2: Nee, oké. Want anders krijg je wel allemaal een terechte boze tukkers in de kink app.
0: Nee. Show me where you come from. Dat is Engels voor, laat me zien waar je vandaan komt. Waar kom je voortaan? Ja. Goed.
2: Jeez. Jeez. Ja, mooi in Engels ook. Mooi man.
0: Goed. Stichting No Gods, No Glory. Dat is mijn stichting.
2: Tot volgende week.
0: Ja. Dat was wel gezellig. Wat gebeurt er zo al, Ellen? Waar zijn jullie zo mee bezig bij de stichting?
2: Afgelopen weekend hebben we 2 wensen bij de streamers gehad. Van Denise en Brechtje. Gisteren is Kai naar Dylan geweest. Dylan is 21. En ja, hij kwam helemaal stralend terug. Samen met Aak Jan, die was mee. Een fotograaf die je ook kent. Dylan is 21. Heeft een verstandelijke beperking. En is heel erg ziek, heeft kanker. Maar Dylan is vooral muzikant en gitarist en liedjeschrijver. Laten we daar even de focus op houden voor Dylan. Hij wilde zijn eigen gitaar. Hij heeft meegewerkt aan een Pietenlied. Hij heeft goed contact met Piet Diego, als ik het goed zeg. Uit
0: oh, ja, ja, even die Pieter. Ja, oké, okay, ja.
2: Ja, zeker. Die was er gisteren ook bij. En hij wilde zijn eigen gitaar, zodat hij dat ook goed nu kon gaan begeleiden. Dus Kai kwam hem een beetje gitaarles geven. Nou, hij was zo gelukkig. En toen kreeg hij ook nog de muziekknuffel van ons. En het liedje waar haar... gaat lekker. Waar hij aan heeft meegewerkt, dat hadden we er al opgezet in overleg met zijn ouders. Of ja, in dat hartje gezet, in die knuffel.
0: Ja.
2: En hij pakt die knuffel vast en hij gaat op de bank liggen. En hij zegt, oh, ik kan hier wel mee. Ik word hier heel rustig van. Hij was heel hyper, want het was natuurlijk spannend. Toen kwamen nieuwe mensen. En zij was,
0: ja, heel veel prikkels.
2: Hij kon zijn emoties niet kwijt, maar hij pakt die knuffel vast. Hij gaat liggen. En Kylie zei, ik dacht op een gegeven moment, hij gaat gewoon echt slapen nu. We kunnen naar huis, maar mooi, weet je wel. Ja. Hij wilde hem ook niet meer loslaten. En toen was er iemand anders die een half uurtje later even die knuffel vast wilde houden. Nee, dat was nu zijn knuffel. Dat mocht niet. Toen werd hij echt even heel boos. En terecht. Dus die werd weer teruggekregen van hem. Ja, echt prachtig. Hij is helemaal gelukkig.
0: Oh, wat fijn. Even, mocht je hebben geweest, die knuffels zijn heel bijzondere knuffels door de Stichting in Nederland gehaald. Waarin een geluidschip zit waar je audio op kan zetten. Dus nou, bijvoorbeeld in dit geval het liedje wat heeft gemaakt. Maar ook als een ouder ziek wordt en denkt, ik wil heel graag misschien het vaste slaapliedje wat ik altijd voor mijn kinderen zong, dat in die knuffels is, zodat de kinderen altijd mijn stem bij zich kunnen houden. Dat is wat die knuffels doen. Dus het zijn echt waanzinnig mooie en super intieme knuffels eigenlijk daardoor.
2: Ontzettend. Ja. Want ik krijg elke dag daar nu meerdere aanvragen voor. Gisteravond ook weer meerdere, dus ik ga zo meteen. Ik heb heel erg last van mijn stem, zoals je hoort. Ik ben een beetje ziek aan het worden. Maar ik ga zo wel naar kantoor om die knuffels in te pakken en te versturen. Want er zitten ook weer wat aanvragen bij die gewoon niet kunnen wachten. Dus dat gaan we gewoon doen.
0: Ja.
2: Maar dat loopt heel goed. Maar het is heel mooi en heel waardevol. Nou ja, en over die knuffels, ik kreeg dus ook een aanvraag vanuit een ziekenhuis waar mijn vader heel lang is geweest. Want de meeste mensen weten wel van, nou, ik doe dit werk, want ik heb de stichting opgericht samen met mijn broertje. Die had ook kanker.
0: Ja.
2: Is daaraan overleden. Maar, not so fun fact, mijn vader die heeft daarna ook kanker gekregen. En is ook daaraan overleden. En die is heel erg liefdevol begeleid in een ziekenhuis ergens in Nederland. En die hebben contact met mij opgenomen. Die hadden nog niet de link met mij gelegd. Van, we hebben gezien, want er zijn nu andere ziekenhuizen zelf ook posts aan het delen, dat zij knuffels hebben gekregen, waaronder het Radboud ziekenhuis. Van, zouden wij er misschien ook een paar mogen voor onze afdeling oncologie? Want er liggen hier natuurlijk ook heel veel ouders met kinderen die dat heel graag zouden willen. Dus toen heb ik gemaild van, nou, het voelt een beetje als een soort full circle moment. Want ik ben heel erg lang op die afdeling geweest toen mijn vader zo ziek was. En ik was toen zwanger van mijn tweeling toen mijn vader overleed. Dus toen dacht ik al, ik had zelf ook graag iets gehad met de stem van mijn vader voor mijn jongens.
0: Ja,
2: snap je?
0: Tuurlijk, ja, zeker.
2: En ik ga nu zo bellen met ze, want ik had ze gemaild van, nou, wat bijzonder, want dit en dit en dit is het verhaal. En toen kreeg ik zo'n lieve reactie terug. En toen dacht ik, ja, dit zijn mensen die in de zorg werken en die we moeten koesteren en op handen dragen en alles. Een hele lange mail met, wat mooi dat je vader hier heeft gelegen. En kom, als je trekt, kom anders nog een keer langs. Met hartstikke welkom hier. En dan ga ik dan die knuffels overhandigen en dan zie ik nog een keer al die mensen. Zo ontzettend mooi. Dus ik ga zo bellen om te vragen, hoeveel knuffels willen jullie? Want dan zorg ik dat ik langskom met dozen met knuffels voor alle mensen daar op de afdeling die daar behoefte aan hebben. Maar ja, een beetje lang verhaal. Maar heel erg mooi verhaal, vind ik.
0: En heel
2: dus
0: belangrijk,
2: ik vind het ook. Ja, en ik vind het ook gewoon mooi dat ziekenhuizen zelf ons nu steeds vaker weten te vinden.
0: Ja, zeker.
2: Ja. Schakelen. Afgelopen maandag is onze vierde voice yoga geweest. Want doen we nog meer? Jazeker. We geven ook workshops in ons muziekhuis. Daar ga ik een andere keer wel iets over vertellen. Maar dat is heel waardevol voor mensen met kanker, maar ook hun naasten. En aankomende week. Oh ja, en Kai is ook nog bij Joshua en Deborah geweest met kindergitaren. Kai, die maakt wat kilometers.
0: Ja.
2: En de aankomende dagen laten we de wensen uitkomen van Anke, Saskia, Brigitta en Elke. En het lijkt me leuk om binnenkort Laurent eens mee in de uitzending te nemen. Laurent is van het LUMC, want we hebben al even geen updates daarover gedaan. Dat wij bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek.
0: Ja.
2: Zeker. Naar de kracht van muziek. Dus dat, dit zijn een beetje de highlights, als ik er nog heel veel niet vertel. Maar ik denk dat het wel weer een mooi verhaal is.
0: Het is niet misselijk wat er allemaal gebeurt. En die wensen, dat kunnen zijn, mensen zijn die heel graag nog naar een concert willen waar ze misschien normaal gesproken nu niet meer toe in staat zouden zijn vanwege het ziektebeeld. De stichting maakt het mogelijk door goede plekken te regelen. Misschien een overnachting in de buurt. Of alles wat er nodig is om toch nog zo'n onvergetelijke, letterlijk onvergetelijke avond muziek mee te maken. Maar ook die knuffels, je hoort het hoe mooi het is. De stichting No Guns N' Glory doet dit allemaal. Wil je meer weten over het werk of de stichting steunen? En ik krijg nu net een bericht van Jan. Donateur geworden, hopelijk is 10 euro per maand genoeg. Succes, helden.
2: Dankjewel, Jan.
0: Woep, woep, woep, Jan. Stichting NGNG.nl, daar vind je alles over het werk van de stichting. En volg ze ook op Instagram, Stichting NGNG. Want elke volger daarbij helpt bij het verspreiden van het werk van de stichting. En daarmee de zichtbaarheid. En daarmee de effectiviteit en nog veel meer dingen die eindigen op tijd. Namelijk tijd om te zeggen tot volgende week.
2: Tot volgende week.
0: 3:30, de Skinkelton en de Frog Radio met de Cloud Servers.

0: brugwinnen van Arjan met de Kingcap.
1: Hé, hey Michiel. Goedemorgen. Nu wil ik eigenlijk wel een t-shirt met... Boah, dat is mijn stichting.
0: Boah, dat is mijn stichting. Ik geef het door aan Ellen. Ik wilde eigenlijk ook wel eentje. Zometeen bij Kink, Foo Fighters en ook de Red Hot Chili Peppers komen eraan.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Kink. Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
5: Fans van Voordeel,
4: Aldi.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
11: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1+1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij...
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Jojo.
16: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
18: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
19: Half negen. Kink. ANP Headlines.
20: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het gebeurt steeds vaker dat een vrachtwagen strandt voor een te lage tunnel, schrijft de Telegraaf. Gemiddeld 24 keer per dag en dat komt door wegwerkzaamheden. Vrachtwagens moeten dan een alternatieve route nemen. Afgelopen nacht is een automobilist in Delft opgepakt nadat hij was ingereden op een motoragent. Het ging net goed, de agent is niet gewond geraakt. Asielzoekers en statushouders in ons land moeten sneller aan het werk kunnen, staat in een advies aan het kabinet. Nu duurt het vaak lang voordat ze aan de slag gaan, omdat er veel aandacht is voor hun inburgering. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het droog met wolkenvelden en vooral in het zuiden zijn er ook zonnige perioden. In het zuidoosten is het vrij zonnig. Vanmiddag ontstaan in het noorden enkele buien, 19 tot 21 graden wordt het.
15: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet al te druk. De meeste dagelijkse files veroorzaken niet meer dan 5 tot 10 minuten extra reistijd. De wat langere files van dit moment staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 9 kilometer met een kwartier vertraging. Reken ook op een kwartiertijdverlies op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Daar rijdt het langzaam over 10 kilometer. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Everdingen en Zaltbommel 13 kilometer file met daar een half uur vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum, daar staat file door een ongeluk. Tussen knooppunt Rijnsweert en Nieuwegein 4 kilometer met een kwartier vertraging. Daar zijn twee rijstroken dicht.

Smash en de single heet Window. Vandaag in 1991. Of is het ook weer morgen dat ik de hele week er al een dag na zit? Volgens mij, ja hoor, zeker. Morgen in 1991 kwam Nevermind uit van Nirvana. En daarom hoor je zo meteen in Veense verteld het verhaal achter een van de, wat mij betreft, tofste nummers van dat album. Naar Florence Road.

0: 756 Florence Road bij Kink. Het is bijna 9:10. Ja, ik heb gisteren deed ik in feite verteld. Bruce Springsteen zei ik. Vandaag is Bruce Springsteen jarig. Nou, heel veel berichten binnen. Nee hoor. Dat was morgen pas. Dus vandaag is hij jarig. Van harte, Bruce Springsteen. En zo had ik ook maandagochtend in feite verteld. Evanescence. Dat zei ik er wel bij van morgenavond in Ziggo Dome. Dus daarom nu vast op de radio. Ik zal een klein beetje een blikje achter de schermen geven hoe het dan gaat. Ik kies op maandag altijd al. Dan ga ik even zitten en dan ga ik kijken. Oké, wat is er de komende week aan concerten? Of vandaag in de geschiedenis? Of wie is er jarig? En aan de hand daarvan kies ik vast de Veens en Verteltjes die ik dan kan gaan uitwerken. En dus ik plan zo waar in het voren. Maar als ik nu kijk, want ik zet het allemaal in een mailtje aan mezelf. Als ik nu even kijk naar hoe ik dat vorige week heb gedaan. Ik heb dus inderdaad om welke reden ook vorige week, voor deze week, alle data volledig scheef gegooid. Dus ik had op maandag Evanescence staan, terwijl die dinsdag pas in de Ziggo Dome stonden. Ik had gisteren Bruce Springsteen staan, terwijl die vandaag pas jarig is. Ik heb voor morgen staan een nummer van de Foo Fighters. Want, zeg ik erbij, vandaag in 2007 kwam Echo, Silent Spaces and Grace uit. Dat zal vrijdag zijn. Want ik heb nu Nirvana staan. Omdat vandaag in 91 Nevermind uitkwam, heb ik erbij staan. Daar is niet. Nirvana's Nevermind is morgen. Is morgen 35 jaar oud. Maar goed, we zijn er lekker vroeg bij. Daarom vandaag in Veenstra vertelt het verhaal achter een van de lekkerste tracks van Nevermind.
1: Veenstra vertelt.
0: Het nummer van Nirvana dat je zo meteen hoort gaat over hoe je vast kunt zitten in het burgerlijk leven van middelklas Amerika. Een bijna haast hypnotische tekst zit erin. Het nummer sleep je mee in de gedachtegang van Cobain. En dit is een van de eerste dingen die eruit kwamen toen hij wat meer, ja, zijn eigen schrijverstalenten wilde ontwikkelen. En wat betere nummers maken dan heel oppervlakkige teksten. De oorspronkelijke titel van de nummer was Imodium. En dat was vernoemd naar een anti-diarree-medicijn dat een vriend van hem regelmatig moest nemen. Imodium komt niet voor in de tekst van dit nummer. Maar hoezo dan diarree? Nou ja, omdat Kurt het haast hypnotische zingen wat hij in het nummer doet, het gaat me door met tekst, vergelijk met de diarree aan woorden die sommige mensen uitbraken. Je kunt praten wat je wil. Je kunt het ene woord na het andere op me afvuren. Maar ik heb daar een medicijn voor. Ik ben daartegen gewapend. Vandaar, oorspronkelijk Imodium, een anti-diarree-medicijn als titel voor het nummer dat we nu kennen als Breed.

0: goed, daar ben je wel altijd bij. Op tijd gewaarschuwd morgen. Het is de hele reden ook dat Paceshifters dit jaar die Nirvana tour hebben gedaan. Omdat het dit jaar 35 jaar geleden is dat Nevermind uitkwam. Dat is dus morgen. Morgen het verjaardag van Nevermind. Goed excuus om het album weer eens eventjes op de pick-up te slingeren morgen. Wat een album. Wat een fijne track. Breed in Veenstra vertelt. Koffie voor de oren, stuurt Roscoe. En Romke laat weten, hoe trots ben je dan als vader, als dochter, lief gitaarles spelen met de nummers van Nevermind? Ja, dat kan me voorstellen. Dat is wel heel fijn. Oké, zometeen Erik Cantona op de radio. Ook heel fijn. Met 3 tracks uit de jaren 90. Ik hoorde een bitterzoete symfonie. Nou, ja, die ken ik, ja. In een langlopend Engels muziekprogramma. Oké. En ik wilde graag in hun schoenen staan. Ik vind deze niet zo heel moeilijk. Maar ja, dat ben ik. Wat zijn de 3 liedjes die je qua titel kunt vinden in deze zin? Ik hoorde een bitterzoete symfonie in een langlopend Engels muziekprogramma en wilde graag in hun schoenen staan. Welke 3 tracks zouden dat zijn? Je hoort ze in ieder geval zo meteen direct na het nieuws van 9 uur in de dagelijkse Kink 90s Break.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Goedemorgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
8: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
10: gigaveel.
8: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
11: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
12: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
11: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
12: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
11: En als je voor jezelf werkt?
12: Ook gewoon één factuur per maand.
11: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
12: Mm.
11: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
13: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
14: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen?
15: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
16: Zeg het!
15: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
17: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In Delft is afgelopen nacht een automobilist opgepakt nadat hij was ingereden op een motoragent. Volgens de politie ging het net goed en is de agent niet gewond geraakt. De bestuurder is aangehouden voor poging tot doodslag. Het komt steeds vaker voor dat vrachtwagens niet verder kunnen omdat ze voor een te lage tunnel stil komen te staan. Vooral op omleidingsroutes die ze moeten nemen, omdat op andere stukken van de weg werkzaamheden zijn, schrijft de Telegraaf. Gemiddeld stranden elke dag 24 vrachtwagens bij tunnels. Er moet bij asielzoekers en gevluchte Oekraïners meteen worden gecheckt wat ze qua werk zouden kunnen doen, staat in een advies aan het kabinet. Nu duurt het vaak lang voordat asielzoekers aan de slag kunnen. Werk zou lastig te combineren zijn met de taallessen die ze krijgen en hun verplichte inburgering. Artsen en verplegers in ons land moeten hun ziekenhuisjassen beter controleren na hun dienst. Het is volgens RTL een oproep van ziekenhuizen, omdat er tijdens het wassen van de uniformen vaak balpennen en stiften zijn achtergebleven. Elke week zitten daardoor honderden jassen vol met inkt en die kunnen worden weggegooid. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is het droog en vooral in het zuiden wordt het zonnig. En vanmiddag ontstaan in het noorden een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost op de meeste plaatsen vrij snel op. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel nog 11 kilometer file met een kwartier vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. De A12, Duitse grens richting Arnhem. Er is een ongeluk gebeurd tussen de grens en Zevenaar. Nu 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Al het verkeer gaat daar langs via de vluchtstrook. Dan de A27 van Almere naar Gorkum. Er staat file na een ongeluk tussen Bilthoven en Nieuwegein. 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Almere kan omrijden via Amsterdam over de A6, A1, A9 en de A2. Dan de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Strand Nulde en Hoevelaken, 7 kilometer file met zo'n 3 kwartier vertraging. Dat komt

Ik hoorde een bitterzoete symfonie in een langlopend Engels muziekprogramma. Dat is misschien de bottleneck van deze. En wilde graag in hun schoenen staan. Maurice had het goed. En Theona is er ook nog bijgekomen. Walking in My Shoes, Depeche Mode. Top of the Pops van de Smithereens. Ja, dat is een langlopend Engels muziekprogramma. Het bestaat al heel lang. En Bittersweet Symphony van The Verve maakte de mooie zin. Ik hoorde een bitterzoete symfonie in een langlopend Engels muziekprogramma. En wilde graag in hun schoenen staan. Maurice, Theona, goed gedaan. Bij deze, gefeliciteerd. Zometeen Jet en Are You Gonna Be My Girl? Goeie vraag. Maar eerst Yard Act

0: Madness, Iron Maiden, zometeen. Honey, I'm Home, MGMT en, word ik heel blij van, Thin Lizzy. Ja, altijd blij van Thin Lizzy.
1: King. 30 jaar geleden kwam het verpletterende debuutalbum van Placebo uit. Een plaat vol donkere spanning, scherpe gitaren en songs die nog steeds klinken alsof ze elk moment kunnen ontsporen. Nu viert Placebo die eerste 30 jaar met de 30th Anniversary Tour. Met songs van Placebo en Without You I'm Nothing. Dinsdag 27 oktober. King presents Placebo in de Ziggo Dome in Amsterdam. En deze week maak je bij Kink kans op tickets. Alle info in de Kink-app.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Kink. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
9: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè.
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
13: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Dames en heren, de daluren beginnen.
16: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
17: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
18: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
19: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
20: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
18: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
19: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
21: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

You're the Kids van MGMT. Ik was ooit in Dublin. Omdat ik eigenlijk helemaal niks in Dublin wilde doen. Want ik wilde, daar moesten we een nachtje overnachten. En dan gingen we met een auto. Ik was met een vriend. We gingen een reisje maken. Want ik was nog nooit in Ierland geweest. En hij wel. Die zei, dan gaan we naar Cork. Cork, gaan we helemaal onderlangs zo. Ierland is prachtig mooi. En toen ik eenmaal bedacht, ik ga naar Dublin. Er is een man geboren in Dublin die ik ongelooflijk te gek vind. En die het ook niet heel lang heeft gemaakt in het leven. Die niet heel oud is geworden. Maar volgens mij is er ergens een standbeeld. Toen zijn we gaan zoeken in Dublin en ik heb het gevonden. Het standbeeld dat opgericht is voor Thin Lizzy frontman Phil Lynott staat in Dublin. En daar heb ik toen even een virtueel bloemetje gelegd. Want het was ontzettend sneeuw hondenweer, zoals het heel vaak is daar in Dublin. Maar het was echt tyfus weer. En ik heb er heel even in de regen gestaan en een virtueel bloemetje neergelegd voor deze man. This is Thin Lizzy's, the boys are back.

0: Zometeen hier over Kink, The Clash, Kyo. En volgens mij heb ik het gisteren nog over gehad. Iris, de Goo Goo Dolls. Krijg je zometeen ook nog.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
2: Kink. De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
2: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat de klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.

0: of doneer.
1: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bij de politie komen per dag 600 meldingen binnen over verwarde personen. En dat is een record, schrijft het AD. Veel van die mensen hebben psychische problemen, maar de woningnood is ook een oorzaak. Voor mensen die uit de gevangenis komen, zijn niet voldoende sociale huurwoningen beschikbaar. In Delft is iemand die is ingereden op een motoragent zelf gewond geraakt. De agent zou bezig zijn geweest met een snelheidscontrole toen ineens een auto op hem afkwam. Hij kon die net ontwijken, terwijl de auto daarna tegen de vangrail botste. De bestuurder is aangehouden en gewond naar het ziekenhuis gebracht. Adviseurs van het kabinet vinden dat asielzoekers eerder aan het werk moeten kunnen. Bijvoorbeeld in sectoren waar ze zitten te schreeuwen om personeel, zoals in de zorg. Nu is er vooral veel aandacht voor het inburgeren van asielzoekers. Maar eigenlijk zou de gemeente ze meteen moeten helpen bij het vinden van een baan. De fabrikant van Batavus, Sparta en Baboe fietsen is failliet. Maar er zijn genoeg geïnteresseerden die de boel willen overnemen. Bij de curator hebben zich 60 partijen gemeld die een doorstart willen maken. Ze willen een enkel merk overnemen of allemaal. Een van de geïnteresseerden is een investeerder die ook Duitse fietsmerken heeft. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is het droog en vooral in het zuiden wordt het zonnig. En vanmiddag ontstaan in het noorden een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden.
2: Kink, Alternative Rock Radio. Erik Kortom.
4: Met zometeen Kyo, The Clash. Maar eerst Green Day.

plaatje kort en bondig en geen woord te veel. Oud Kink XL hoorde je That's Me van Kyo. 1 minuut 55. Als je het daarin allemaal weet te vertellen zoals zij dat doen, dan ben je wat mij betreft lekker bezig. Nee, maar echt waar. Gisteren zei ik dat het album waar Iris van de Google Dolls op staat inmiddels al wel behoorlijk oud is, maar ze wereldfaam heeft gebracht. En dat heeft alles te maken met dit liedje. En ik zeg het vaker, hè. Het is misschien omdat je hem al zo vaak gehoord hebt, een beetje uitgekoud. Maar als je nou eens probeert een beetje afstand te nemen, luister eens goed naar de tekst. Hoe het melodieus is opgezet, hoe het nummer is opgebouwd, hoe strijkers werken in rockmuziek of rock ballad. Het is een van de allerbeste ballads die je kent. En dat meen ik echt serieus. Dit zijn de Google Dolls en Iris.

0: Beastie Boys, Onion Sabotage. Zometeen, Pom, My Chemical Romance. En Lang zal die leven, Lang zal die leven. Een man met inmiddels iets meer spierballen dan dat hij ooit had. Hij is 77 geworden. Welke man is dat dan? Wie dan? Hoor je zo.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Kink. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
6: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
7: Albert Heijn. Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
13: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
14: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
15: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
16: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
15: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
16: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
15: En als je voor jezelf werkt?
16: Ook gewoon één factuur per maand.
15: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
16: Mm-hmm.
15: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
17: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

vandaag, 23 september. Ik neem je even mee in het verleden, ja? Maar ook naar het heden, want het is langs dat die leven, langs dat die leven, langs dat leven. In de gloria. De man, de Bos, is namelijk jarig. Niet Veenstra, dat is mijn Bos hier, maar The Bos, a.k.a. Bruce Springsteen, mag vandaag 77 kaarsjes uitblazen. Wauw, dat is onhand. Man, dat gaat de tijd snel. Maar goed, zoals alle andere rocksterren denkt ook hij er al lang niet over om te stoppen. Recent riep hij tijdens een concert: There is no such thing as a farewell tour. Dat bestaat wel, maar dat is dan het laatste. Dat is de hemelvaart, hè? Zoals het dan heet. Goed, in 2004 moet frontman van Slipknot, Corey Taylor, op 23 september een officieel statement uitbrengen, waarin hij het nieuws brengt dat hij niet dood is. Nee, er gingen heel veel geruchten rond omdat een of andere Amerikaanse DJ, ouwe hoer, net als ik, in eerste instantie beweerde dat hij was overleden aan een overdosis drugs. Zelfde discjockey veranderde later het verhaal dat het niet waar was. Het was geen drugs, het was een auto-ongeluk. Nou goed, dat bleek dus helemaal niets van waar te zijn en Corey Taylor moest een officieel statement uitbrengen op 23 september 2004 dat hij still alive and kicking was. En dan, de single Heroes van David Bowie verschijnt in 1977, ook al heel lang geleden. Nadat het natuurlijk een fantastisch mooi liedje is en bijzonder. En nou ja, goed. Er werden heel veel technieken gebruikt. Het overdubben van verschillende keyboards. Bijvoorbeeld het opnieuw opnemen van kleine stukjes die over elkaar heen plakken, waardoor er een heel grappig effect ontstond. Er werden heel veel gitaren gebruikt ook. De vocalen van Bowie werden door meerdere microfoons tegelijkertijd opgenomen, die verder weg van de zanger stonden, waardoor zijn stem een beetje indirect werd opgenomen. Nou, alles werd geprobeerd om het effect te creëren wat allemaal te horen is in het refrein van Heroes.

0: Zometeen hier op Kink Radiohead, Queens of the Stone Age en, jawel, jouw kans op kaarten voor Placebo.
1: Kink. Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
5: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk of 9 mm voor 8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Ook al is er zoveel onrust in de wereld, het gaat volgens het CBS verrassend goed met onze economie. Die groeide in april, mei en juni harder dan waar het CBS eerder nog van uitging. Met 0,6%. Huishoudens konden meer uitgeven door een stijging van de lonen en hogere uitkeringen. Zometeen begint de rechtszaak tegen de man die het verkeersongeluk zou hebben veroorzaakt met fietsende kinderen in het Zeeuwse Vogelwaarde. In juni kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de schooldirecteur om het leven toen ze werden aangereden door een auto. De bestuurder zou veel te hard hebben gereden en wordt verdacht van dood door schuld. Na een jarenlange strijd moeten de inwoners van Herwijnen in de Betuwe er toch aan geloven. Er komt een radarstation van het leger in hun dorp. De Raad van State heeft in de zoveelste procedure besloten dat het station er mag komen. Herwijnen was daarop tegen. De gemeente is bang voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's. Ook de teamgenoot van Max Verstappen blijft langer bij Red Bull. Isaac Hadjar heeft bijgetekend tot en met volgend jaar. Hij doet het niet slecht. In de laatste 7 races eindigde hij in de top 6. En nu staat hij 8e in het klassement. Verstappen verlengde al eerder zijn contract. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden en vooral in het zuiden ook zonnige perioden. Vanmiddag ontstaan in het noorden enkele buien. In het zuiden blijft het droog en schijnt regelmatig de zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden.
15: Kink. Alternative Rock Radio.
0: Met zometeen Blue Oyster Cult, Queens of the Stone Age, by his radio.

0: More Cowbell. Als je denkt, waar heeft hij het over, dan moet je gewoon eens een keer zoeken op Saturday Night Live. En dan Don't Fear the Reaper, zoek Cowbell. Nou ja, dan kom je er vanzelf. Een absolute weergaloze scène die een eeuwigheidswaarde heeft gekregen vanwege het fantastische werk van Christopher Walken en Chris Farrell. Anyway, dat dus. Goed. Het is de hoogste tijd, want ik heb namelijk kaarten voor Placebo.
1: Hallo, Marina.
0: Jij gaat naar Placebo.
1: Dat meen je niet. Oh, geweldig, dankjewel. Wat cool.
0: Ja, mooi. Gefeliciteerd, hè.
1: Oh, wat tof. Dankjewel.

0: Cinema Club staat op 354 in de King 1500. Ja, waarom ik dat zeg? Nou, oktober is alweer aanstaande. Dat gaat hard. Ja, de tijd vliegt. En dan is het natuurlijk weer tijd voor de King 1500. Daar binnenkort veel meer over. Maar even om van leuk vooruit te kijken in het leven. Is altijd goed, toch? Zometeen Youngblood, Rammstein en een mooie King Album Top 1000 Classic van Arctic Monkeys.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Kink. Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
6: Ja.
5: En nu?
6: Door mijn namen kopen.
5: Voor je bedrijf?
6: Ja.
5: Welk bedrijf?
6: Ja, dat weet ik nog niet.
5: Welke domeinen dan?
6: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
5: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
6: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
7: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
8: Plannen. Meten. Rekenen. Leveren. Regelen. Maken. Wat je werkdag ook brengt. Je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
9: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
14: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
13: En bedankt, hè.
15: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
16: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Dedicare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
18: Smint.
19: Valt je iets op aan mij?
18: Nieuwe jas?
19: Nee.
18: Nieuwe schoenen?
19: Nee.
18: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
20: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
18: Smint. Boost yourself.
21: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Slam Top 1000 Classic.
1: Arctic Monkeys, Tranquility Base Hotel en Casino is vandaag de Kink Album Top 1000 Classic. Album is uit 2018. Staat op 297 in de Album Top 1000. 83 plaatsjes gezakt. Daar waar hij in 2025 juist 180 plaatsjes steeg. Deze plaat gaat een beetje op en neer. Ja, serieus, als ik even nog verder terugkijk. In 23 stond hij op 122. Toen zakte hij 272 plaatsen in 2024. 2025 steeg hij weer 180 plekken. En nu in 2026 is hij er weer 83 gezakt. Het is een yo-yo album, zouden ze hem ook kunnen noemen. Want Tranquility Base Hotel en Casino is een lastige naam. Ik had hem gewoon yo-yo genoemd. Goed. Frontman Alex Turner begon bij alle andere Monkees albums het schrijven op gitaar. Hier deed hij het op de piano. En hij kreeg het instrument als cadeautje voor zijn 30ste verjaardag van zijn manager. Na het grote succes van AM had Turner een beetje naar een writersblok. Om dit te verhelpen startte hij samen met Miles Kane The Last Shadow Puppets. Doe dat nog een keer, jongens. Doe dat nog één keertje. En hij ging platen produceren voor andere bands. Het team van de film Eight and a Half gaat ook over een writersblok. Vond Turner erg inspirerend en besloot daarna vol in het science fiction genre te duiken. En daar kwam deze plaat uit voort. Het album vertelt het verhaal van een huisband in de Tranquility Base Hotel en Casino. Een luxe resort op een gekoloniseerde maan nadat de mensheid de aarde heeft verlaten. Ja, je kunt overal je inspiratie vandaan halen, zou ik maar zeggen. Vandaag, Tranquility Base Hotel en Casino. De Kink Album Top 1000 Classic. Daarvan hoor je zometeen One Point Perspective. Maar eerst 4 out of 5.
0: Kink Album Top 1000 Classic.

0: Ik wens je heel veel plezier met Isabel. Dat gaat vast lukken. En de rest van de dag natuurlijk hier op Kink. Want we zijn er altijd. En jij bent er morgenochtend om 9 uur gewoon weer. Want dan ben ik er ook. Dus afspraak staat. Tot morgen. Hoi.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Kink. De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren, zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

0: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon 1 factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unoxsoep in zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
6: gigaveel.
4: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
7: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De Marechaussee onderzoekt een auto-ongeluk op Aruba, waarbij een vrouw uit Rotterdam om het leven is gekomen. Bij het ongeval, anderhalve week geleden, was een Nederlandse militair betrokken. Hij zat ook in de auto. De vrouw zou achter het stuur hebben gezeten, maar haar familie twijfelt aan dat verhaal. In Oosterwijk bij Tilburg ging vanmorgen een gaslucht. En tijdens metingen kwam de brandweer erachter dat ze zelf de veroorzaker zijn. Op de kazerne misten ze een potje met een geurstof die gebruikt wordt bij oefeningen. Het potje was per ongeluk bij het restafval beland en een vuilniswagen heeft de geur daarna door het hele dorp verspreid. Er zijn nog meer meldingen van verslaggevers en cameramensen die zijn aangevallen bij het protest van extreemrechts in Den Haag. Het zijn er nu 8. Demonstranten zouden zaterdag op het Malieveld geweld tegen ze hebben gebruikt. Een van de journalisten heeft na de demonstratie last van dreigtelefoontjes. Oranje International Jurrien Timber kan morgen gewoon meedoen in de voetbalwedstrijd tegen Duitsland in de Nations League. Bondscoach Xavi Hernandez maakte net bekend dat hij hem in de selectie heeft gezet. Timber had een liesblessure en sloeg daarom de eerste 2 trainingen van Oranje over. Maar hij kan dus weer meedoen. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden en vooral in het zuiden ook zonnige perioden. Vanmiddag ontstaan in het noorden enkele buien. In het zuiden blijft het droog en schijnt regelmatig de zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden.
7: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
9: Op het punt om uit elkaar te vallen. Times like these. Foo Fighters. Kink.

0: Kink.
1: Hele goede woensdagmiddag. Isabel hier tot 3 uur op Kink. En ik ga er gelijk een woensdagweetje in gooien. Het is vandaag bananenbrooddag. Nou, hoe weet ik dat nou? Ik kreeg vanochtend bij de bakker op de hoek een bananenbroodplakje mee. En ook de informatie dat het vandaag dus bananenbrooddag is. Onzinnige informatie. Wel lekker, zit ik hier nu met die plak aan de koffie. En een gezonde portie alternative rock. En waar moet je dan aan denken? Nou, bijvoorbeeld aan The Red Hot Chili Peppers. Chili Peppers, Tell Me Baby. Love Will Tear Us Apart van Joy Division. En de mannen van Bleach 93 met Figure 8.

0: Ze staan bekend om een extreem serieuze en sombere imago. Ook de stemmige nummers over de dood. Altijd in het zwart gekleed. Bij interviews lachen ze nooit. Maar ze klinken wel heel lekker. White Lies, je hoort ze zometeen hier op Kink. En ook de Manic Street Preachers onderweg.
1: Kink. 30 jaar geleden kwam het verpletterende debuutalbum van Placebo uit. Een plaat vol donkere spanning, scherpe gitaren en songs die nog steeds klinken alsof ze elk moment kunnen ontsporen. Nu viert Placebo die eerste 30 jaar met de 30th Anniversary Tour. Met songs van Placebo en Without You I'm Nothing. Dinsdag 27 oktober. Kink presents Placebo in de Ziggo Dome in Amsterdam. En deze week maak je bij Kink kans op tickets. Alle info in de Kink-app.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september... meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
11: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
12: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
14: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: Kink. Dit is het station van Cranberry.

Pretenders met Brass in Pocket. Het is vandaag 23 september, mocht het je ontgaan zijn. En er is soms nog wat onduidelijkheid over, maar het is nu echt officieel herfst. Meteorologisch gezien begint hij op 1 september. En dan astronomisch gezien rond de 22e of de 23e van september. Dat hangt er maar net vanaf hoe de sterren de baan en dan weet ik wat allemaal staat. Maar dit jaar valt het dus op 23 september. Dus we zitten officieel in de herfst. Nou, en ik weet een hele goede plaat om die herfst heel fijn in te luiden. Een van mijn favoriete Nederlandse bands. Green Lizard. Je hoort ze nu met het prachtige Autumn.

0: straks dan krijg je 3 tracks back-to-back uit The Zeros in de Kink Zeros Break. Verder heb ik ook nog de nieuwste voor je van De Staat, muziek van de Sex Pistols en Linkin Park onderweg.
1: Kink. Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
1: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
6: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
9: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het lijkt erop dat Nederland toch gaat meedoen aan het Eurovisie Songfestival, meldt het AD. Omdat Israël meedoet, had Avrotros er geen zin meer in. Maar volgens ingewijden is er een oplossing gevonden. Wat die is, wordt waarschijnlijk later vandaag bekendgemaakt. In Breda is de rechtszaak begonnen tegen de man die in Zeeland inreed op kinderen die op weg waren naar hun schoolkamp ruim 3 maanden geleden. Volgens justitie racete die vlak voor de aanrijding met 130 over de provinciale weg bij Vogelwaarde. 3 leerlingen uit groep 8 en de schooldirecteur kwamen om het leven. 13 onderwijsinstellingen, zoals LOI, die tonnen aan boetes moesten betalen, hoeven dat niet meer. De inspectie vond dat de instellingen studenten verkeerd hadden voorgelicht over het diploma dat ze konden halen. Maar de inspectie had geen screenshots gemaakt van hun website om dat te bewijzen. En daarom veegt de Raad van State de boetes van tafel. The Passion wordt volgend jaar uitgezonden vanuit Ootmarsum in Twente. Een prachtige omgeving om het paasverhaal te vertellen. Het lijkt wel of Ootmarsum ervoor gebouwd is, zegt Omroep KRO-NCRV. In The Passion wordt het paasverhaal verteld aan de hand van Nederlandstalige liedjes. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden en vooral in het zuiden ook zonnige perioden. En vanmiddag ontstaan in het noorden enkele buien. In het zuiden blijft het droog en schijnt regelmatig de zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden.
15: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
17: Donkere eenzame gedachten. Little Black Submarines, The Black Keys. Kink.

Ik ben net zo van de Barbie-poppen geweest. Of de Ken-poppen. Maar misschien dat daar nu verandering in gaat komen. Dat ik toch wel zo'n Ken-pop aan ga schaffen. Want er is er namelijk eentje gekomen in de variant van Lenny Kravitz. Lekkere Lenny. Je hoort hem zo meteen na Freedom van de Staat.

0: Veel veranderingen in de Zero's, ook op het gebied van onderwijs. Zo werden er bijvoorbeeld twee stromingen samengevoegd. Tot, dat ga ik je zo meteen vertellen. En dan drie tracks uit die zinderende Zero's back-to-back in King Zero's Break.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Kink. Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
5: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
10: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
11: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
12: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
14: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Tijd voor een korte pauze in de Zero's. Nou, toen veranderde er een heleboel in die periode. Onder andere op het gebied van onderwijs. Voor de Zero's was het namelijk zo, na de basisschool, dan koos je ervoor om bijvoorbeeld of naar de MAVO toe te gaan, of naar het LBO/VBO. En dat was dan beroepsgericht. In de Zero's in 2003 veranderde dat. Toen werd het namelijk samengevoegd en ontstond voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Het VMBO, zoals we dat tegenwoordig kennen. Maar dat werd dus pas ingevoerd in 2003. In de Zero's dus. En wat kwam er uit op het gebied van muziek in de Zero's? Nou, laten we even kijken wat ik vandaag voor je heb. 2002 kwam Electric Six met Danger, High Voltage. The Strokes met Last Night uit 2001. Die ga ik vandaag voor je doen. En we trappen hem af, deze King Zero's Break, met The Cooks uit 2006. Oula! Veel plezier in de Zero's.
1: King. Zero's Break.

Danger, High Voltage, Electric Six, de afsluiter van de King Zero's Break voor vandaag. Terug naar het heden 2026. Tijd voor nieuwe muziek van Phoebe Bridgers, Lost Boys.

0: Nieuwste van Fontaine's DC, Marianne. Want ook voor een nieuwe alternative rock ben je helemaal aan het goede adres. Bijvoorbeeld zometeen ook nog de nieuwe van Royal Blood. 10 over 10. Tom Petty heb ik voor je en ook... Oh, nog meer bloed. Van Editors onderweg.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Kink. Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
7: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
8: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
9: Download de app en start met vinden.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
12: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
13: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
14: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
15: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De man die vastzit voor het doodrijden van 4 mensen in het Zeeuwse Vogelwaarde mag naar huis en daar op zijn proces wachten. De rechtbank komt wel met regels, zo mag hij onder meer niet autorijden. Zijn advocaten hadden gevraagd hem voorlopig vrij te laten, omdat de kans dat hij in herhaling valt heel klein is. Het wordt voor justitie een uitdaging om een ex-gemeenteambtenaar in Amsterdam de cel in te krijgen voor medeplichtigheid aan geweld, zegt zijn advocaat. Justitie eiste tegen de ambtenaar 12 jaar cel. Hij zou persoonsgegevens hebben verkocht die criminelen gebruikten om aanslagen te plegen. Maar volgens de advocaat zijn het aannames. Waarschijnlijk horen we vanmiddag of Nederland meedoet aan het Eurovisie Songfestival volgend jaar. En volgens meerdere media is het antwoord ja. Omroep Avro Tros had zich teruggetrokken omdat het Songfestival te politiek zou zijn geworden. De NPO zou nu met een oplossing zijn gekomen zodat we er toch bij zijn. Oranje aanvoerder Virgil van Dijk is bang dat racisme in het voetbal een blijvend probleem is. Toen Justin Kluivert en Quinten Timber op het WK een strafschop misten, kregen ze een bak discriminerende opmerkingen over zich heen. In Engeland zie je iets soortgelijks, zei Van Dijk. En daar moeten social media wel iets op gaan vinden. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden en vooral in het zuiden ook zonnige perioden, en vanmiddag ontstaan in het noorden enkele buien. In het zuiden blijft het droog en schijnt regelmatig de zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden.
15: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
0: Leugens en valse beloftes. Blood Editors.

Woensdag weet je, met betrekking tot een band die ik nu ga draaien, Suede. In Amerika heten ze niet Suede, maar dan heten ze de London Suede. Toen ze namelijk opgericht werden in de jaren 90, was er al een zangeres die Suede heette. Ze wilde daar niet voor betalen, dus tot op de dag van vandaag zijn ze in Amerika bekend als de London Suede. En frontman Brett Anderson die vindt die naam overigens verschrikkelijk. Hij zegt het klinkt eigenlijk als een soort van chique sexshop of een paar slechte schoenen. Als trash dus.

0: Na 10 jaar zijn ze midlife crisis voorbij. Gaan ze nieuwe muziek maken en gaan ze ook weer toeren samen met System of a Down. Ik heb het over Faith No More. Je hoort ze zometeen met een midlife crisis op Kink. En ook Muse en R.E.M. onderweg.
1: Kink.
2: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, we krijgen alles op 1 factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon 1 factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Youfone.

hartstikke nep, joh. Allemaal imitatie of life. Even een huishoudelijke mededeling voor het geval dat het je ontgaan is. Placebo, die staat eind volgende maand in de Ziggo Dome. King Presents, wij geven kaartjes weg deze week. En het is zo simpel. Gewoon lekker blijven luisteren zoals je altijd doet naar King. En op het moment dat je de prijzigheid hoort, dan moet je even een appje sturen. Dus niet reageren op een plaat van Placebo. Jij mag wel op reageren, dat je het mooi vindt. Maar dan gaat je geen kaart opleveren. Alleen maar de prijzigheid. Tot zover de huishoudelijke mededeling. The Warning ga ik zo meteen voor je draaien. Ook Metallica in the House met Nothing Else Matters. En nu Wet Leg met een hele lekkere natte.

0: Ja, ja, het zit er alweer op. Morgen dan ben ik er weer vanaf 12 uur. Ik hoop jij ook. En veel plezier zometeen bij Stefan Koren. Bye bye.
1: Kink. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei. Maak je huis mooier.
1: Rij gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
4: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech.

0: voordelig voor op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Nederland doet volgend jaar toch mee aan het Eurovisie Songfestival, meldt de NPO. De NOS verzorgt dan de voorbeschouwingen en het commentaar. Omroep Avrotros trok zich, net als andere landen, terug omdat Israël meedoet. Welke artiest voor ons land naar het Songfestival in Bulgarije gaat, is nog niet bekend. De voorlopige vrijlating van de verdachte die in het Zeeuwse Vogelwaarde 4 mensen heeft doodgereden is voor de nabestaanden aangekomen als een mokerslag. Ze reageerden in de rechtszaal vol emotie en ongeloof. Omdat de kans op herhaling klein is, komt de man van 20 onder voorwaarden vrij. Zo mag hij niet autorijden. De kerncentrale in het Zeeuwse Borselen blijft misschien nog bijna 30 jaar open. De staat heeft namelijk een meerderheid van de aandelen gekocht en wil de centrale op die manier langer open houden. Eigenlijk zou die in 2033 sluiten. Het plan voor Borselen is nog niet definitief. Het hangt af van de andere aandeelhouders. En Rusland lijkt weer de luchtverdediging van de NAVO te hebben getest. Een Russische militaire helikopter vloog korte tijd het Poolse luchtruim binnen. Dat gebeurde aan de grens bij de Oostzee en direct gingen Poolse gevechtsvliegtuigen de lucht in. Binnen een minuut keerde het toestel terug naar Rusland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en de zon schijnt, behalve in het noordwesten. Daar is het grijs met enkele buien. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond trekken enkele buien over. Morgen vrij zonnig en een graad of 18.
7: Kink, Alternative Rock Radio. Stefan de Koren.
9: Hey, goedemiddag. Zometeen hoor je Florence Road met 7563 naar Pearl Jam.
10: Kink. Goedemorgen. Oh, wacht. Het is middag.

Gevalletjes herfstgriep hier en daar. Collega's en misschien jijzelf ook wel de hele dag aan het sniffen. De hele dag. Nou, hopelijk doen ze dat een beetje op de maat van Stereophonics. Vind ik dan altijd fijn als je dan gaat sniffen, of gaat niezen, of gaat hoesten. Doe het dan in elk geval op de maat van de muziek. Maybe Tomorrow hoorde je op King. Mijn naam is Stefan. En de band die afgelopen weekend hun eigen festival vierde, die hoor je zo meteen. Devices. Eerst Aerosmith. Love in an Elevator. Nu op King.

0: Offspring, Come Out and Play. Het is extra opletten de komende minuten. Want nog voordat het 4 uur is, hoor je een geit. En die geit die heeft tickets in zijn bek voor King Presents Placebo op 27 oktober in de Ziggo Dome in Amsterdam. Zodra je die geit hoort, laat het dan weten. Stuur een berichtje via de Kink-app. Dan ga jij daar misschien wel heen.
1: Korenslag.
0: Eerst even een adempauze. Even goed. Door de neus in. En door de mond weer uit om even te ontspannen. Want het is 3:58, dan spelen we op Kink elke maandag tot en met donderdag Korenslag. Een kort spelletje waarbij het de bedoeling is om te raden wat het koor gezongen heeft. Origineel hoor je zo meteen, maar weet je titel en artiest te raden van dit?

0: zingt?
1: Ja, volgens mij is deze te doen. Maar lukt het je ook titel en artiest door te geven via de King Cap? Dat is de vraag. Als je het weet, geef het door. Een goed antwoord levert je punten op in het Korenslagklassement. En wat het goede antwoord is, hoor je over een minuutje of drie. Net als Smash Mouth zometeen en ook Violet Grohl.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Kink. De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon één factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
8: Mm.
7: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.

Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt.

0: Stitcher extra breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Kink. Dit is het station van Nothing But Thieves.

0: Skelet Grohl en 595.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents Placebo.
0: De horen moeten weer gespitst zijn deze week. Want hoor jij een geit, dan maak je kans op tickets voor Kink Presents Placebo. Dus ik trek mijn doktersjas eventjes aan. Want de geit is net voorbij gemekkerd.
2: Met Anouk.
0: Anouk, misschien een gekke vraag, maar heb jij ergens last van?
2: Nee.
0: Nee? Je hebt geen klachten?
2: Nee.
0: Geen hoesten?
2: Nee.
0: Geen snottenbellen?
2: Nee.
0: Nee, dat is op zich wel handig, want een placebo werkt daar absoluut niet tegen namelijk.
2: Dat weet ik, ja.
0: Waar een placebo wel tegen kan helpen, is een saaie avond op de bank.
2: Ja, daar werkt het heel goed tegen, ja.
0: Ja, 27 oktober. Had jij toevallig een saaie avond op de bank ingepland?
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja, denk jij dat je die saaie avond op de bank nog af kan zeggen?
2: Ja, dat moet wel lukken, ja.
0: Want jij hebt de geit gehoord.
2: Ja.
0: En Anouk.
2: Ja.
0: Jij gaat naar Kink Presents Placebo.
2: Oh my god. Oh, wat vet. Oh, geweldig.

week kans op tickets voor de show die ze geven op 27 oktober in de Ziggo Dome. Vanavond bij Jim bijvoorbeeld weer een kans. Dan komt de geit weer voorbij. Ik kan even kijken. Wacht even hoor. Ik kan hier even zien hoe laat. Ik kan in zijn programma kijken namelijk. Dan zie ik hoe laat hij van plan is Placebo te draaien. Even kijken. Oh ja. Ja, hij draait Placebo. Ja, oké. Okay. Als ik jou was, zou ik zo rond 8:30 extra goed opletten. Mits je naar Placebo wil natuurlijk. Maar ja, waarom zou je dat niet willen? Rond 8:30 vanavond. Dit is Kink. En heb je de nieuwe van Nothing But Thieves al gehoord? Dus deze week de Kink XL hoor je zometeen na deze van Talking Heads. Once in a Lifetime.

0: Elke week drukken wij ons stempel, ons keurmerk op één liedje, omdat we denken dat je die absoluut gehoord wil hebben. Deze week is dat een nieuwe van Nothing the Thieves. A Different Kind of Happiness. En mocht je nog niet gezien hebben, Isabel Brinkman die sprak met de band. Dat hele interview dat vind je inmiddels in de Kink-app of op kink.nl. Het is bijna 4 uur, zometeen het ANP-nieuws.
1: ANP-nieuws. Spoiler alert!
0: En stel, er wordt iets onderzocht. En daar komt vervolgens het resultaat uit dat je iets niet moet doen. Wat doet een gemiddelde minister dan? Luistert hij netjes naar het advies van de experts? Of doet hij het lekker toch? Je hoort het zo meteen in het ANP-nieuws. Het zal geen verrassing zijn, ben ik bang. Daarna hoor je...

0: ook Mumford & Sons zometeen.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
4: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op vodafone.nl.
6: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
7: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip. Fixed it.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep in zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
11: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
10: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
11: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
10: En als je voor jezelf werkt?
11: Ook gewoon één factuur per maand.
10: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
11: Mm.
10: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
9: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
12: gigaveel.
9: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
13: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De beslissing om toch mee te doen aan het Eurovisie Songfestival was geen gemakkelijke. Maar er wordt gekozen voor verbinding met Europa. Dat zegt de hoogste baas van de NPO. Net als vorig jaar had de Avrotros zich teruggetrokken omdat Israël meedoet. Een onafhankelijk team vanuit de NPO neemt dit jaar het stokje over. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper is na een kort ziektebed overleden. Dat heeft zijn uitgeverij bekendgemaakt. Kuiper schreef in ruim 50 jaar meer dan 80 boeken, waaronder het boek Het Zakmes, dat later ook een tv-serie werd. Ook was hij scenario-schrijver voor series, films en musicals. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Minister Hans Velbrief denkt dat het verkorten van de duur van de WW wel degelijk werkt. Het Centraal Planbureau heeft berekend dat het maar leidt tot 8000 extra banen. Maar dat effect noemde Velbrief in een debat zeker niet verwaarloosbaar. Het kabinet wil de WW verkorten om meer mensen aan het werk te krijgen. En de Franse Formule 1-coureur Pierre Gasly is geschrokken van allerlei haatberichten die hij op social media kreeg na de Grand Prix van Spanje. Hij kreeg het toen aan de stok met een teamgenoot. Gasly zegt dat ook zijn vriendin en familie online werden bedreigd en dat er grenzen zijn overschreden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is in het noordwesten grijs met enkele buien en stevige wind. Verder is het overal droog met meer zon en 19 tot 21 graden. Vanavond trekken buien over. Vannacht is het droog. Morgen is het zonnig en wordt het een graad of 18.
12: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het begint al drukker te worden op de weg en op een aantal plekken ook flinke vertraging. Zoals om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Afrit Valkenswaard en Batendorp heeft een auto in brand gestaan. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is ruim 3 kwartier. A15 Europoort richting Gorkum. Voor Alblasserdam 10 kilometer file met ruim 1,5 uur vertraging. A58 Tilburg bij Duitsers. Tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout 11 kilometer file met ook bijna 1,5 uur oponthoud. Daar stond lange tijd een vrachtwagen met pech, maar die is in ieder geval door. Dan de A67, Belgische grens richting Eindhoven. Voor knooppunt De Hocht bijna 1,5 uur oponthoud met 8 kilometer file. En tenslotte de N2 Maastricht-Eindhoven. Voor Veldhoven een ongeluk, rechterrijst ook dicht. Vertraging 20 minuten.
13: Kink, Alternative Rock Radio. Stefan de Koren.
15: Zometeen hoor je Higby. Eerst Man for the Suns, Lover of the Light.

0: Ik ben op kink. Nothing. Zo hoor je ook Papa Roach zometeen Temple of the Dog. Eerst.
1: In een klaslokaal. Ergens in de toekomst.
2: Jongens, de les is begonnen. Oké, wie weet wat er in 2026 op deze datum gebeurde?
0: Even kijken, deze datum is 23 september. Eentje die de geschiedenisboeken ingaat vanwege de ontmoeting. Vandaag praten Trump en Xi met elkaar, de leiders van de Verenigde Staten en China. Dat is een spannend gesprek, hè? De ene een dictatoriaal leider die de schijn van een democratie op probeert te houden. De andere de leider van China. En ze gaan met elkaar praten vandaag. Ze gaan het in elk geval hebben over de gevaren van AI, hoewel... Ze hebben allebei niet zo heel erg veel met de gevaren van AI. Ze geloven niet zo in gevaar. Nee, ze zien het vooral als voordeel om de ander dan onder druk te kunnen zetten. Als militair voordeel, als intelligentievoordeel. Dus ze willen allebei vooral van de ander winnen. Ik ben benieuwd wat daar uitkomt uit dat gesprek. Ook gaat het vandaag veel over het Songfestival. We doen weer mee komend jaar. Punt. En een...

0: bijzondere oproep van het Utrechtse Universitair Medisch Centrum. Haal je balpen uit je zak. Dat is de vraag die ze stellen. De witte outfits van het personeel. Die worden namelijk door het ziekenhuis zelf gewassen. En als er dan een balpen in komt te zitten, ja, dan gaat die in de wasmachine in. Dan komen er overal inktvlekken in die witte outfits. En die krijg je er niet meer uit. En dus roepen ze nu op. Haal die balpennen alsjeblieft en de stiften uit je broekzak. Want dan kun je dan thuis ook. Dus dan kan het hier ook. Ja. Ik kan het thuis ook niet. Ik laat zo vaak dingen in mijn broekzakken zitten. Ik gebruikte het zelfs als excuus voorheen. Dan had ik een slecht rapport op de middelbare school. En dan liet ik mijn rapport in mijn tas zitten. Of die deed ik in mijn broekzak. En dan wachtte ik tot die in de wasmachine terecht kwam. En dan zat heel dat rapport in de wasmachine. Maar het was niet meer te lezen. Dat was de enige manier waarop mijn ouders nog achter mijn cijferlijst kwamen. Als ze aan AI vroegen om de basisschool te hacken. Maar ja, AI bestond nog niet. Dus dat scheelde.
1: Stefan Korn.
0: Maar doktoren, haal die pennen dus uit je zak. Je kan er toch niet leesbaar mee schrijven. Daar ben je immers dokter voor. Zometeen hoor je Temple of the Dog. Eerst Papa Roach en Last Resort.
1: King Alternative Rock Radio.

Sparks heet Who's That. Hoor die op Kink. Oké, dit heb je sowieso meegemaakt. Je bent naar een film geweest. Je hebt een bak popcorn achter de kiezen. En in je mond zwerft nog zo'n maisvliesje. Ken je dat? Dat je ermee geen mogelijkheid uit je smoelwerk krijgt? Toch? Dat heb je wel eens meegemaakt. Sowieso dat dat een keer gebeurd is. Nou, ik kan je vertellen. Het kan nog een stap erger met dat spul. Je raadt namelijk nooit wat ik gisteren in een volle Ziggo Dome uit mijn haar trok. Kom ik zo bij je op

0: verpletterende debuutalbum van Placebo uit. Een plaat vol donkere spanning, scherpe gitaren en songs die nog steeds klinken alsof ze elk moment kunnen ontsporen. Nu viert Placebo die eerste 30 jaar met de 30th Anniversary Tour. Met songs van Placebo en Without You I'm Nothing. Dinsdag 27 oktober. King presents Placebo in de Ziggo Dome in Amsterdam. En deze week maak je bij Kink kans op tickets. Alle info in de Kink-app.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
0: Kink.
3: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Van in vastgoed investeren, zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in vier fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
11: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
12: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
14: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
16: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
0: Half vijf. Kink.
17: headlines.
18: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Bijna de hele Haagse gemeenteraad wil opheldering over de rellen op het Malieveld van afgelopen zaterdag. Zo willen de partijen weten of burgemeester Van Zanen wist dat in extreemrechtse groepen werd opgeroepen tot geweld. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper, bekend van onder andere Het Zakmes, is op 74-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn uitgever. Kuiper maakt deze week nog kans op een gouden griffel voor een van zijn laatste boeken. Nu Nederland toch meedoet aan het Eurovisie Songfestival, moet snel een artiest worden gezocht. Het onafhankelijke NPO-team dat de inzending gaat verzorgen, gaat daarom zelf op zoek. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 19 tot 21 graden, bijna overal droog met zon. Behalve in het noordwesten, want daar regent het. Vanavond trekken buien over, vannacht is het weer droog. Morgen is het zonnig en wordt het 17 tot 19 graden.
19: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is begonnen met inmiddels al 400 kilometer file. De meeste vertraging zien we in de provincies Zuid-Holland en Utrecht. Wat verder opvalt is de A1 om te beginnen. Apeldoorn richting Hengelo. Tussen Deventer en afrit Lochem 10 kilometer file door een bus met pech. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. De A10 bij Amsterdam tussen Buitenveldert en Zeeburg. Daar is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging een half uur. En er staat een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel op de A16 van Breda naar Rotterdam. Er staat inmiddels al 10 kilometer file met 20 minuten vertraging.

Gorillaz on Melancholy Hill. En mensen kennen het gevoel. Dat je een bak popcorn hebt leeggevroten in de bioscoop en dat je dan naar huis loopt en dat je de hele avond lang nog met een stukje mais in je bek loopt, dat je er met geen mogelijkheid uit krijgt. En ik zei, je raadt nooit wat ik gisteren uit mijn haar haalde in de Ziggo Dome. En Wouter die zegt via de Kink-app, een roze diadeem met Hello Kitty. Nee, helaas. Nee, dat had wel vet geweest. Nee, ik heb het vaker verteld, ik geef leiding aan een scoutinggroep, een groep welpen. En afgelopen zaterdag waren wij met die kinderen naar een maisdolhof. Dat is echt hartstikke leuk, doorheen gebanjerd. En bij de uitgang, daar hadden ze een klein houten schuurtje staan met daarin, ik denk een ruimte voor een ballenbak. Alleen in plaats van ballenbakballen, hadden ze het volgegooid met mais. Dus hadden ze toch genoeg. En voordat het naar de koeien ging, konden daar prima nog wat kinderen inspelen. En nou is het zo, dat heb je zelf vast ook wel eens gedaan. Als je op het strand bent, is het heel leuk om je te laten ingraven, toch? En wij stonden met de rest van de leiding, stonden we een beetje zo te kijken naar die maisbak. En toen dachten wij ineens, dat kan. Zal er ooit iemand zijn ingegraven in mais? Dus wij hebben één iemand uitgekozen, die is op zijn rug gaan liggen. En we zijn die gaan ingraven. In mais. Nou, laat me je dit vertellen. Het werkt fantastisch. Maar als je dacht dat zand hardnekkig was, want gisteravond, het was King Presents Evanescence in de Ziggo Dome. En inmiddels, sinds zaterdag, toen stond ik in het maisdolhof. Ik had 2 keer gezwommen, 3 keer gedoucht. Dus je zou denken, goed schoon. En ik sta daar te genieten van een goed concert. Helemaal Zero's vibes. Dat was echt te gek. Lekker een beetje headbangen. Dus mijn kapsel zat lekker wild. En ik denk op een gegeven moment, ik doe mijn linkerhand door mijn haar om het weer een beetje netjes te doen. I kid you not. Er zat nog steeds mais in mijn haar. Dus was je gisteren, net als ik, bij Evanescence. En kwam je na het optreden ineens maiskorrels tegen. Dan stonden we waarschijnlijk bij elkaar in de buurt. Wel echt een fantastisch concert. Met een band in topvorm, Evanescence. Je hoort ze nu op Kink met Going Under.

0: beetje nagenieten. Evanescence Going Under. Het was echt een vet concert gisteravond. Mocht je er niet bij zijn geweest of mocht je willen nagenieten. Er staan inmiddels wat foto's op onze socials. @king.nl heten we daar. Maar mochten ze binnenkort weer een keertje deze kant op komen. Zeker een aanrader. En dan zou ik het wel zonder mais in je haar doen. Want ja, nou ja, dat had ik dus in mijn haar. Ik krijg nog een appje van Lucas daarover. Die zegt, oh wat leuk, Korn was ook bij het concert.
1: Gefeliciteerd. Jij wint de dad joke van de dag.
0: Nee, had wel vet geweest. Korn en Evanescence. Ik zou ervoor tekenen.

0: Nieuwe muziek van personal trainer Tyre Skid hoorde je op Kink. Zo meteen het ANP-nieuws.
1: ANP-nieuws. Spoiler alert.
0: Even kijken wat daarin zit. Ach nee. Ach, dat is verdrietig. Er gaat een tv-zender mee stoppen. Welke zender, dat hoor je zo meteen in het ANP-nieuws. Maar de kans bestaat dat zij het al even hebben voorbereid, maar dat jij nog 30 minuten in de oven moet zetten. Je hoort over een paar minuten meer, net als U2. En zo ook Rage Against the Machine.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Kink. Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
12: Droom jij van je eigen bedrijf of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
15: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
16: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
17: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf 45.990 euro.

0: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De Haagse burgemeester Jan van Zanen moet de gemeenteraad opheldering geven over de rellen van zaterdag op het Malieveld. Bijna alle partijen willen weten of hij wist dat extreemrechtse groepen hadden opgeroepen tot geweld. Ook willen ze van Zanen horen welke maatregelen waren genomen om ongeregeldheden te voorkomen. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij won meerdere zilveren griffels en een gouden griffel voor beste kinderboek, Robin en God. Ook won hij een gouden kalf, een Emmy Award en 2 Musical Awards. Voor een van zijn laatste boeken maakt hij deze week nog postuum kans op een gouden griffel. Kuiper was 74 jaar. Ook België doet dit jaar mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat meldt de Vlaamse omroep VRT. Net als Nederland zoekt België naar verbinding met Europa. Voor Nederland verzorgt een onafhankelijk NPO-team de inzending. Omdat nog niet bekend is wie voor Nederland aan het Songfestival meedoet, gaat het team zelf artiesten benaderen. En de kookzender 24 Kitchen stopt na 15 jaar via de gewone televisie. Vanaf eind maart gaat de zender verder op het streamingsplatform Disney+. Dat meldt RTL Boulevard. Sinds 2011 hadden Nederlandse chefs en presentatoren hun eigen programma op 24 Kitchen. Onder wie Rudolf van Veen en Miljuschka Witsenhausen. En dan nu het weer van Weer Online. Alleen in het noordwesten regen en flinke wind. Verder overal zonnig en droog, met een graad of 20. Vanavond trekken buien over en is onweer mogelijk. 'S Nachts is het droog. Morgen begint met wolken, daarna opnieuw zon en iets frisser dan vandaag met 18 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in volle gang met inmiddels bijna 500 kilometer file. De meeste files zien we in Zuid-Holland rond Utrecht en Nijmegen. Wat opvalt is de A2 om te beginnen. Utrecht richting Den Bosch. Tussen Oude Rijn en Culemborg was een ongeluk gebeurd. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Er zijn maar liefst 2 rijstroken dicht in de vertraging ruim een half uur. De A10 van Amsterdam, de A10 aan de oostkant. Daar gebeurde een ongeluk bij Zeeburg richting Zaanstad. Ook daar zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Hier is de rechte rijstrook dicht in de vertraging een half uur. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, daar stond een tijdje een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. De file is opgelopen tot 8 kilometer met een vertraging van bijna een uur. De rijstroken zijn wel weer vrij. En tenslotte de N2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Knobbert Leenderheide 4 kilometer file met een kwartier vertraging.
3: Ja, tuurlijk. Weer een typische woensdagavondspits.
4: Hey, pst. Die file is al voorbij. Dankzij filosofie.
5: Muziek is een georganiseerde luchttrilling die we emotioneel maken.
6: Filosofie, de oplossing voor elke file. Kink, Alternative Rock Radio. Stefan de Koren.
7: Zometeen hoor je U2 naar Rage Against the Machine en Bullet in the House.

0: Open Creed op Kink. Als ik vroeger thuis kwam op woensdagmiddag, dan lunchten we vaak heel erg lekker. Dan had mijn moeder holdogs gemaakt of wentelteefjes, omdat we op woensdagmiddag altijd vrij waren van de basisschool. Dan hadden we er tijd voor. En tijdens die lunch stond eigenlijk altijd de radio aan. En dan hoorde ik als klein manneke allemaal muziek die ik nog nooit had gehoord, maar die ik prachtig vond en in sommige gevallen nog steeds prachtig vind.
1: De muzikale opvoeding. Welk liedje moet mee in de muzikale opvoeding?
0: En dat is zo belangrijk. Daar heb je je hele leven nog profijt van. En om die magie van die woensdagmiddag ook aan de volgende generaties door te geven, zoeken we bij Kink naar de liedjes die absoluut in de muzikale opvoeding thuis horen. Als je kinderen hebt, dan is ongetwijfeld een liedje wat je ze bewust of onbewust hebt meegegeven. Maar ook als je geen kinderen hebt, is er vast een nummer. Nou, gedachte-experiment. Stel, je krijgt op dit moment een kind. Wat zet je dan aan? Wat hoort dit kind terwijl die in zijn wiegje ligt? Laat het weten via de Kink-app, dan hoor je dat nummer zometeen.
1: De muzikale opvoeding.
0: En dan gaan we dat woensdagmiddaggevoel extra glans geven met een track die sowieso thuis hoort in die muzikale opvoeding. Ook Biffy Clyro hoor je zometeen na de Cranberries. Animal Instinct.

0: Claro en Bubbles.
1: Volgens onderzoek, hè, is het stimulerend om naar klassieke muziek te luisteren tijdens de zwangerschap. Is dat goed voor het kind? Maar medekikker Koen die heeft een andere, iets meer kinkgetinte manier om elke kind zo'n goed mogelijke start te geven. Je hoort zo wat hij gedaan heeft.

0: fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk
1: fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95.
7: Welkoop!
6: Weet wat te doen.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: 5:30. Kink. ANP Headlines.
12: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Posters van Wakker Dier moeten te zien zijn op treinstations. De NS weigerde dat, waarop de organisatie naar de rechter stapte en gelijk kreeg. In aanloop naar Dierendag vraagt Wakker Dier op de posters om een dag geen vlees te eten. De bewijzen tegen Clan V, die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw heeft vermoord in hun huis in Amsterdam, stapelen zich op. Volgens justitie is er een nieuw DNA-spoor gevonden, bleek tijdens de rechtszaak. V zelf ontkent. Sinds gisteren hebben al 250.000 mensen zich aangemeld voor het nieuwe Hives. De stormvloed aan aanmeldingen leidde tot een grote wachtlijst. De komende dagen worden mensen stukje bij beetje toegelaten. En dan nu het weer van Weer Online. Alleen in het noordwesten regen en flinke wind. Verder overal zonnig en droog, met een graad of 20. Vanavond trekken buien over. 'S Nachts is het droog. Morgen opnieuw zonnig en 18 graden.
13: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in volle gang. De meeste files zien we in Zuid-Holland en rond Utrecht en Nijmegen. De volgende vallen op de A2 om te beginnen. Utrecht richting Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en Beest. 18 kilometer file rijden met een 30 minuten vertraging. De A4 is druk van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Roelevarensveen en Knoopend Ieperburg doe je er bijna 3 kwartier langer over. De A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en Limmeer. Een 8 kilometer file met 1 kwartier extra reistijd. Dan de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen de Moerdijk, Havens en Knoopend Klaverpolder. 1 kwartier vertraging. En tenslotte gebeurde er een ernstig ongeluk op de N34 van Ommen naar Emmen. In beide richtingen is de weg dicht tussen Gramsbergen en Klooster. Hou rekening daar met zo'n 20 minuten vertraging.

0: think that's me. Het is woensdagmiddag en dit is het moment om de kinderen er even bij te halen. En ze bij de radio neer te zetten. Want dan spijkeren we ze even bij.
1: De muzikale opvoeding. Welk liedje moet mee in de muzikale opvoeding?
0: Koen, hoe oud is die inmiddels?
2: Onze kleine jongen is 3 weken geleden geboren.
0: 3 weken geleden. Oh, dat is echt nog heel, heel, heel pril.
2: Ja. Ja.
0: En jullie hebben de afgelopen 9 maanden 1 liedje... nou, in ieder geval non-stop tegen de buik aangehouden, heb jij?
2: Ja, dat klopt.
0: Vertel.
2: Nummer van Pink Floyd, Wish You Were Here. Voor mijn vrouw is dat... Die heeft het ook eigenlijk heel haar opvoeding zo'n beetje te horen gekregen. Dus wij hebben die traditie voortgezet.
0: En, maar je zegt, jouw vrouw die heeft dat dan van huis uit meegekregen. Jij iets minder, begrijp ik?
2: Mijn ouders waren cultureel gezien iets minder onderlegd.
0: Jij bent opgevoed met Frans Bauer, hoor ik.
2: Nee, dat gelukkig niet. Maar Normaal en Dire Straits en dat soort dingen.
0: Oké, okay. En toen kwam Pink Floyd. Heb je dat destijds zelf ontdekt of dankzij jouw vrouw?
2: De vader van mijn vrouw die was groot Pink Floyd fan. Uh-huh. En aangezien dat haar vader overleden is een paar jaar geleden... vonden wij het een heel mooi eerbetoon om dat op deze manier door te zetten.
0: Ja, dat snap ik. En de kleine is nu dus 3 weken oud, zei je. Reageert hij er al op?
2: Ja, oprecht. Hij wordt stukken rustiger als we dat muziekje aanzetten. Ja.
0: Moet hij nu toevallig gaan slapen?
2: Hij mag zo meteen eten gaan krijgen, dus kan ieder moment het op de brillen gaan zetten.
0: Dan gaan we ervoor zorgen dat dat niet gaat gebeuren, want ik ga Wish You Were Here voor je draaien.
2: Dankjewel.
1: De muzikale opvoeding.

prioriteit in de muzikale opvoeding. Volgens medekinker Koen. En daar sluit ik me wel bij aan. Pink Floyd, Wish You Were Here. Als jij ook prioriteit hebt voor die muzikale opvoeding van je eigen kinderen of de kinderen van anderen, dat maakt niet uit. Gewoon de hele jeugd. Laat het weten via de King App. Dan voegen we ze toe aan het grote opvoedboek. En nee, ik heb zelf geen kinderen, dus ik heb totaal geen verstand van opvoeding. Maar ik weet wel dat een muzikale opvoeding minstens net zo belangrijk is als het aanleren van normen en waarden. En dat je je groentes op moet eten. Dit is King. Zometeen hoor je het The Automatic. Eerst een nieuwe muziek van de Pretty Reckless.

0: Automatic en Monster op King. Hey Jim Voorwald.
1: Hey Stefan Kool.
0: Mag ik even een ideetje bij jou pitchen?
1: Een ideetje bij mijn pitchen?
0: Ja, heb jij vanmorgen de Kingstart geluisterd toevallig met Michiel Veenstra?
1: Ik lag toen nog wel te pitten.
0: Ja, daar was ik al bang
1: voor. In alle eerlijkheid. Nou,
0: je kent Michiel Veenstra een beetje.
1: Ja. Weezer gek, tatoeage verslaafd tegenwoordig.
0: En verder kan hij niks.
1: Disney.
0: Het is een beetje
1: Disney. Hij kan ook op een knopje drukken.
0: Hij kan op een knopje drukken, maar
1: uitzonderlijk goed.
0: Misschien heb je het wel eens gehoord. In de Kingstart elke ochtend doet hij Veenstra verteld. En dan pakt hij er een liedje bij. Wat iets met die dag te maken heeft vaak. Alleen heeft hij deze week verkeerd in de agenda gekeken of zo. Want hij is elke dag een dag te vroeg. Ja, dus hij heeft het.
1: Dat hebben we allemaal wel eens.
0: Hij heeft het maandag gehad over King Presents Evanescence vanavond. Dat was dus dinsdag. Ja. Hij heeft het gisteren gehad over Bruce Springsteen, die jarig was. Dat is vandaag.
1: Ja.
0: En hij heeft het vanmorgen gehad over Nirvana, Nevermind. Je kent het album wel, met die baby op de voorkant.
1: Oh, die.
0: En daarbij vertelt van: dat is 35 jaar vandaag. Maar dat is niet vandaag.
1: Dat is morgen.
0: Dat is morgen.
1: Oh ja.
0: En daar kwam Michiel vandaag ook achter. Want dat heb ik hem even geappt.
1: Maar er is dus niemand in de geen medekinger geweest die even heeft geappt van: Michiel, volgens mij zit je
0: ja,
1: elke dag.
0: Ja, vast wel. Maar die man die is zo kippig. Die kan die kleine lettertjes niet meer lezen, joh. Die man
1: dat
0: is 50 plus, hè?
1: Dat zijn jouw woorden, hè? Niet de mijne.
0: Nee, dat is waar.
1: Love you, Michiel.
0: maar ik zat wel te denken: als morgen dan Nirvana, Nevermind, 35 jaar wordt.
1: Is wel een belangrijk jubileum, hè?
0: Precies.
1: Een belangrijk album.
0: Ik dacht, ik kan hem thuis gaan luisteren.
1: Mm-hmm.
0: Maar we kunnen ook dat we morgen 9 uur na jouw uitzending. Dat we hem dan gewoon. Dat album duurt een klein uurtje. Dat we hem dan gewoon opleggen. En dat we Nirvana Nevermind van voor tot achter draaien. Om het 35-jarig bestaan te vieren.
1: Hebben we dit al overlegd met de programmadirecteur?
0: Nee. Maar goed, die denkt dat het vandaag is. Dus dat maakt het niet uit.
1: Ik denk morgen waarschijnlijk dat. Ja, de 25e wel leuk. Ja.
0: Maar dan moet jij eventjes die plaat erop leggen.
1: Oh ja. Ja, oftewel, of ik even naar de platenzaak kan lopen en.
0: Ja, of je draait hem gewoon uit de computer. Kingster. Is iets minder magisch, maar ja. Gewoon van begin tot eind.
1: Oké, nee, dat vind ik wel een goed idee.
0: Nou, dan doen we dat gewoon morgen.
1: Belangrijke albums moeten gevierd worden.
0: Moeten we dat dan nog aan Michiel Veenstra vertellen?
1: Ik denk wel dat het handig is om de programmadirecteur bij deze in te lichten.
0: Vraag ik hem morgenochtend wel even aan toestemming.
1: Ja, nee, dat is goed. Ja. En dan de goede datum erbij doen.
0: Ja, vandaag is het donderdag. Ja, dus morgen is donderdag. Het wordt verwarrend. Laten we Kingster gaan spelen. Het spel waarbij we even checken of jij een beetje scherp bent.
1: Mm-hmm.
0: De vraag is, welk liedje is ouder? Je hoorde net The Automatic met Monster. Jij begint zo meteen met deze.

0: kans dat je hem wel eens gehoord hebt, dat liedje?
1: In the End. Of The Automatic met Monster.
0: Allebei.
1: Beide.
0: Ja,
1: beide neigend naar... Automatic sowieso 100% zero's.
0: Ja.
1: Dat is echt mid-zero's. Dan is de vraag linker... Nee, dat moet wel ouder zijn dan. Dat moet wel ouder, want... Of je zit zeg maar in de contraille... Oeh, nu ga ik iets heel gevaarlijks zeggen. Of je zit in de contraille 2000, 2003 of zo. Of je gaat meteen naar 2007. God, hoe heet dat album ook alweer? Maakt niet uit. Ik zeg Linkin Park ouder.
0: Het staat op Hybrid Theory, dat is de naam van het album.
1: Dat is de eerste, toch?
0: Dat is de eerste. 2000 is inderdaad in the end uitgekomen. 2006 is The Automatic met Monster. Dus je hebt het weer goed.
1: Ach, wat fijn.
0: Wat knap gedaan weer. Jim, zometeen dus onder andere met Linkin Park. Met ook Queen en David Bowie, zie ik. En met heel veel fijne nieuwe muziek, want dat is sowieso de garantie in de avond. Ik spreek je morgen weer op de verjaardag dus van Nevermind Nirvana. Dat je dat in je agenda zet.
1: Morgen, ja.
0: Tot morgen.
2: Lopperdop, lopperdop, lop. Wat ben ik blij dat hij vertrokken is. Ik heb barstende hoofdpijn.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Kink. Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
8: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
9: Ja.
8: En nu?
9: Domeinnamen kopen.
8: Voor je bedrijf?
9: Ja.
8: Welk bedrijf?
9: Ja, dat weet ik nog niet.
8: Welke domeinen dan?
9: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
8: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
9: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
10: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat.
11: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
12: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
13: Dames en heren, de daluren beginnen.
14: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
18: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
19: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
20: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De NS is teruggefloten door de rechter en moet de reclame van Wakker Dier toestaan op treinstations. Eerst weigerde de NS dat, maar de dierenrechtenorganisatie stapte naar de rechter. In aanloop naar Dierendag wil Wakker Dier posters met een koe, varken en kip ophangen en de vraag: zullen we eens een dagje geen 650.000 dieren eten? Het OM heeft steeds meer bewijs tegen Glenn V. Die wordt verdacht van het doden van zijn vrouw in Amsterdam. Er is een nieuw DNA-spoor gevonden en justitie zegt ook dat het energieverbruik in een woning die nacht verdacht hoog was. Mogelijk heeft hij van alles gewassen om sporen uit te wissen. Glenn V. ontkent alles. In het centrum van Utrecht begint straks een stille tocht voor Alfredo Gulu. Hij stierf 1,5 week geleden bij zijn arrestatie in Rotterdam. Gisteren was zijn uitvaart. Mensen is gevraagd zich te verzamelen op het Domplein, waarna de stille tocht om 7 uur begint. Die is ook bedoeld voor alle slachtoffers van politiegeweld. En een stormvloed aan aanmeldingen voor het nieuwe Hives. Op de eerste dag hebben zich al 250.000 mensen aangemeld, nadat gisteren bekend was geworden dat het platform na 13 jaar nieuw leven wordt ingeblazen. In de hoogtijdagen had Hives 10 miljoen gebruikers, maar het stopte omdat concurrent Facebook veel populairder was. En dan nu het weer van Weer Online. De bewolking neemt toe en er trekken een paar buien vanuit het noordwesten over. Vannacht verdwijnen de buien en klaart het breed op. Morgen is het vrij zonnig en wordt het iets koeler dan vandaag, een graad of 18. Kink, Alternative Rock
0: Radio. En deze woensdagavond gaan we met een turbo-boost beginnen door in te voegen op de Kink Spitsstrook. Van welke plaat krijg jij extra energie of positieve vibes? Geef die door via de Kink app, hoor je hem zometeen naar Linkin Park. Dit is In The End, aan het begin van de avondshow. Kink. Die grap had wel beter gekund, in alle eerlijkheid.

0: Misschien wel een van de beste samenwerkingen ooit. Als het gaat om legendarische statussen. Of stata. Gewoon legendarische status. Jawel hè. Queen en David Bowie, Under Pressure, hoorde je hier.
1: Spitstrook.
0: En ja hoor, de matrixborden die geven een groene pijl aan. Dat betekent dat de King Spitstrook weer geopend is. Elke maandag tot en met donderdagavond. Als het 6 uur is geweest, dan kunnen jij en de medekinkers invoegen op die mooie spitstrook, daar waar ruimte is voor extra veel energieke muziek. En het mooie van die King Spitstrook is dat je dus niet eens per se in de auto hoeft te zitten. Nee, je bent gewoon altijd vrij om in te komen voegen wat je ook aan het doen bent of waar je ook bent. En dat is ook weer gedaan. Ik zie bijvoorbeeld dat Frank weer op de King Spitstrook aanwezig is. Hallo Frank, ik zwaai even naar je. En doet er ook meteen even naar je, waarom niet? Carlijn is erbij, hallo Carlijn. Helly is erbij, hey Helly, gezellig dat je er bent. Hallo, hallo, ik zwaai bij deze ook even naar jou. En ja, toch wel even een plot twist hoor. Jee, want ja, weet je... Ja, dit is te gek dit. Natas, die laat ook van zich horen via de Kinkup. Hallo Natas. Ik zwaai ook even naar jou. Ik tuut er ook even naar je. Natas die schrijft namelijk via de Kinkup. Klopt het dat Queens of the Stone Age een nieuw nummer hebben uitgebracht? En toen dacht ik, oh, je bedoelt waarschijnlijk Insignificant Other. Te gekke plaat trouwens. Nee, die bedoelt Natas denk ik niet. Echt een paar uur geleden is er gewoon een gloednieuwe Queens of the Stone Age track gedropt, joh. Nou, hè? Ik bedoel, het is de avondshow. Je hoort hier sowieso veel nieuwe muziek. Waarom niet? Gewoon lekker gas geven met gloednieuw werk van Queens of the Stone Age. Dit is Where the Goth Girls At.
1: Kink Spitstrook.

avond, want gloedje nieuwe muziek van Queens of the Stone Age. Ja, ik vind het lekker hoor. Bedankt dat Tas voor het aanvragen. En nou is ook enthousiast. En ik zie een meer enthousiaste reactie als het gaat om gloednieuw werk van Queens of the Stone Age. Where the Goth Girls At, hoorde je zojuist hier in de avondshow van Kink. Toen door Cinema Club zometeen, undercover Martin naar Bush. Dit is Calm Down.

Hallo, hallo. Ik ben Jim en ik vind het te gek dat je deze woensdagavond kiest voor jouw Alternative Rock Radio. Veel nieuwe muziek vandaag hoor, hey, potverdorie. Net al de nieuwe Queens of the Stone Age laten horen, Where the Goth Girls At. Ja, ik moet zeggen, dat is wat meer het teruggrijpen naar het oude geluid van Queens of the Stone Age. Love it. Meer nieuwe muziek. Sowieso gegarandeerd iets nieuws ontdekken. Dat doe je rond 7:50. Dan hoor je namelijk de Daily Drop. Dat is de belangrijkste release van de dag. Want niet alleen maar is er vandaag dus een nieuwe Queens of the Stone Age gedropt. Later vanavond, dan komt Kingfisher met een nieuwe plaat. Oh, Kingfisher. Ja, joh, god, die gasten, die gun ik echt al het succes van de wereld. Dat lijken ze ook langzaam maar zeker te krijgen. En wel verdiend wat mij betreft. Want op Pinkpop waren ze huge. Op Rock Werchter stond er een nog groter publiek. Ik kan oprecht niet wachten op dat tweede album. Moeten we wel doen, maar vanavond dus al wel nieuw werk. En vanavond wordt het misschien iets wat chaotischer dan normaal. Alhoewel, wellicht dat het andere mensen zijn die mij juist een beetje in het gareel houden. Vandaag heb ik een ontzettend leuke, doch drukke dag gehad. Vandaag zijn er namelijk Kink-liefhebbers en radioliefhebbers hier over de vloer bij Kink. En dat heeft te maken met dat ik vandaag een radio-workshop heb gegeven. Dus ik heb aan andere mensen moeten uitleggen, dit is hoe je mijn werk doet. Er zijn er ongetwijfeld andere vaklui die zeggen, nou Jim, ik weet niet of jij degene bent die dat aan andere mensen moet vertellen. Maar dat heb ik wel gedaan. En waarom? Nou, die mensen hebben in afgelopen april een prachtige donatie gedaan aan Radio on Tour, Kink voor Stichting No Guts, No Glory. En vandaag hebben we de belofte van de workshop ingewilligd. En dat betekent ook dat er een paar mensen vanavond mee gaan presenteren. Nou, is dat eens leuk? Dus nieuwe muziek en nieuwe stemmen op de radio. Ik weet het wel, jij bent op zoek naar de

Deus, Sats en Soda hier in de avondshow van Kink. 8-bit hit, 8-bit hit. Hallo, ik ben Jim en naast dat ik van Alternative Rock hou, ben ik ook groot fan van videogames. Ik neem elke dag, als het even kan, even een kleine pauze. Sluit ik mijn oude spelcomputer aan op het netwerk hier. Even een leveltje. Het heeft alleen wel als negatief gevolg dat, wat ik al zei, staat aangesloten hier op het netwerk. Dat betekent dat een plaat die dan van de ene computer naar de andere moet, raakt dan wel eens even vast te zitten in die oude spelcomputer. En dat betekent dat die een beetje anders klinkt. Met andere woorden, ik heb jouw hulp nodig om te identificeren welke plaat nu vast zit in die oude console. Heb je een idee? Stuur het even door via de Kink-app. Dan hoor je zometeen het origineel.

0: Dit in 8-bit vorm. Heb je een idee? Help me alsjeblieft. Geef het door via de Kink app, hoor je die zometeen naast ook nog. Wodan Boys.
1: Kink. 30 jaar geleden kwam het verpletterende debuutalbum van Placebo uit. Een plaat vol donkere spanning. Scherpe gitaren. En songs die nog steeds klinken alsof ze elk moment kunnen ontsporen. Nu viert Placebo die eerste 30 jaar met de 30th Anniversary Tour. Met songs van Placebo en Without You I'm Nothing. Dinsdag 27 oktober. King presents Placebo in de Ziggo Dome in Amsterdam. En deze week maak je bij Kink kans op tickets. Alle info in de Kink-app. Kink.
2: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Rij gerust. Met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
10: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
11: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop, weet wat te doen.

0: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
2: Mm.
1: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf €24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf €1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed, Vibra.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

volgende week vrijdag. Dan gaan ze terug naar de plek waar het voor Wodan Boys allemaal begon. Een gratis optreden in de Zwarte Ruiter. Nou, dat wordt een hele drukke boel. Sterker nog, volgens mij gaan ze op de Grote Markt in Den Haag ook allemaal schermen neerzetten. En ik heb zo'n klein vermoeden dat dat wel nodig is. Want het wordt een dolle boel daar met Wodan Boys. Je hoorde Blindsided hier op jouw Alternative Rock Radio. Je zou goed kunnen zeggen, de moeder der radiostations met de allerfijnste gitaren. Waarom zeg je dat, Jim? Nou, omdat je zometeen Mother Tongue hoort van Bring Me The Horizon. En dit is Within Temptation met Mother Earth. Bruggetjes, mooi.

op Kink Alternative Rock Radio. Deze band uit Nederland komt volgende week met een nieuw album. Die heet Alone Together. Die titel alleen al kan je heel veel kanten en thema's opgaan. Nou, als er één thema op dat album aanwezig is, dan is het heel veel plezier en heel veel keiharde gitaren. Getuigen deze single, dit is Ifs, Buts en Maybes. Hier op Kink.

0: Nou, ik weet het wel zeker. Ifs, buts en maybes, wat een heerlijke plaats is het. Je hoorde Cloud Surfers hier in de avondshow van Kink. Met zometeen een nieuwe stem op de radio. Wat zeg je nou, Jim? Ga je weg? Nee. Ik blijf gewoon, maar ik krijg er zometeen wel een medepresentator bij. Hoe dat allemaal zit, dat hoor je zometeen. Ook Bleachline 3. Ach, over nieuwe stemmen gesproken. Mocht je die band nog niet kennen, om wat voor reden dan ook. Dit moet je horen. Nieuwe single Figure 8 zometeen. En ook Oasis Bombaclaats.
1: Kink. Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1+1 gratis. Alle Robijn 2+3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1+2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2.43 liter nu. 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
5: gigaveel.
3: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder of leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Smin.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
5: Boost yourself.
6: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
9: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Bij het Julianapark in Utrecht zijn tussen de 80 en 100 woningen ontruimd vanwege een gaslek die ontstond tijdens werkzaamheden. Bewoners worden opgevangen. Het lek zelf is dicht, maar een kelder is met zoveel gas volgelopen dat het nog steeds gevaarlijk is. De brandweer is waarschijnlijk nog uren bezig. De arts die vorig jaar een einde maakte aan het leven van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd, dat meldt Nieuwsuur. Door hersenschade was bij het kind sprake van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Een commissie zei al dat de arts zorgvuldig had gehandeld en daar gaat het OM in mee. De arts is opgelucht. In het Gelderse Opheusden geldt vanaf morgenmiddag een noodverordening. De burgemeester heeft dat besloten om nieuwe rellen te voorkomen, zoals vorige week. In het gemeentehuis werd toen vergaderd over de komst van een AZC. Buiten gooiden relschoppers met vuurwerk en bekogelden ze de politie. 14 mensen werden opgepakt. En het Nederlands elftal heeft de laatste training achter de rug voor de Nations League-wedstrijd morgen tegen Duitsland. Oranje trainde met de complete selectie en dus deed ook verdediger Jurriën Timber mee. Hij herstelt van een liesblessure en ontbrak tot nu toe telkens. Of Timber morgen meespeelt, wil de bondscoach Xavi nog niet zeggen. En dan nu het weer van Weer Online. Er komen vanuit het noordwesten wat buien aan, maar vannacht klaart het weer op. Morgen is het vrij zonnig, maar wel iets koeler dan vandaag. 17 tot 19 graden.
9: Kink, Alternative Rock Radio. Jim Vorwald.
11: Hey Mart, lekker applaud.

0: ze waanzinnig. Bleach 93. De nieuwe single heet Figure 8. En ja, ik kan oprecht niet wachten op iets wat uiteindelijk een debuutalbum moet gaan worden. Langzaam maar zeker, heel voorzichtig, zijn de bandleden van Bleach 93 zo nu en dan een beetje aan het vertellen. Ja, er komt wel wat aan. Exacte details, dat laat, ze houden lippen wat dat betreft nog strak op elkaar. Welkom bij de avondshow van Kink. Ik ben Jim en ik ben vanavond niet alleen. En dat vind ik ontzettend leuk. Het is een iets wat andere sfeer hier. Ik bedoel, ik zag al pizzadozen rondvliegen. De blikjes frisdrank die worden hier verzameld. En dat is omdat het wat drukker in de studio is dan normaal. Ik heb namelijk nog iemand anders bij me. Bert, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hallo.
1: Hi, hi.
0: Wat ontzettend tof dat je hier bent.
1: Ja, heel de middag al, sinds een uurtje of één.
0: Ja, inderdaad, ja. Jij gaat in ieder geval tot 8 uur meepresenteren. Dat vind ik erg leuk.
1: Als dat mag.
0: Nou ja, zeker. Nee, dat mag ook. Sterker nog, je hebt het letterlijk verdiend. Gekocht, zou je het bijna kunnen zeggen. Misschien dat je je kan herinneren dat we in april met Kink een week lang in actie zijn gekomen voor de stichting No Gods, No Glory, Radio on Tour. Dat was dan het evenementenweek, zeg maar. Kink voor stichting No Gods, No Glory, de stichting die zich inzet om muzikale wensen uit te laten komen van mensen die leven met kanker. En nou, de mensen die daar dan weer mee te maken hebben, naasten van mensen die leven met kanker. We hebben toen een workshop geveld, een radioworkshop. We hebben er toch wel eventjes, je hebt er even op moeten wachten, Bert.
1: Ja, maar op goede dingen moet je af en toe lang wachten.
0: Ja, ja, want we zitten ook sinds een paar weken in de nieuwe studio, dus dat is allemaal mooi bij elkaar gekomen. En de mensen met de hoogste donaties, die mochten er dus ook nog eens een uur mee presenteren met de avondshow. Nou, Bert, wat vind je dat tot nu toe? Ja, het is een beetje gek om jou te vragen, wat vind je van Kink, wat vind je wat we hier allemaal doen? Maar toch, en vertel even ook wat over jezelf als het gaat om radio, wat vind je leuk? En...
1: Ja, Bert Wolters, ik vind radio vind ik fantastisch, al jarenlang. Ik werk ook bij een ander radiostation en ik ben dance. Dus ik zie ook vandaag
0: welkom bij jouw alternative rock radio.
1: Voeding in de rock eigenlijk.
0: Oh, oké. Okay. Oh, dat vind ik interessant. Ja,
1: ja, ja, dus ja. Ook vanmiddag hebben we met alle deelnemers hier hebben we radio gemaakt met de muziek van Kink. Mm-hmm. En dat was ook wel weer een soort opvoeding voor mij. Van, dit is ook weer lekker met die gitaren. En...
0: Ja, want je vertelde vanmiddag dat je pas 5 jaar geleden of zo dat je Foo Fighters hebt ontdekt.
1: Ja, precies. Nee, ik heb wat collega's in IT en op een gegeven moment zei iemand... Ja, Foo Fighters, dat moet je echt... Is dat een DJ? Is dat een dance? Weet ik veel. Dus 5 jaar geleden heb ik de Foo Fighters ontdekt. Meteen hun greatest hits album gekocht.
0: Ja, ja.
1: Fantastisch.
0: Oh, wat mooi dit. Oh,
1: en dan was ik dus in de voorbereiding voor vandaag... Die gasten doen het al 30 jaar.
0: Ja, nee, exact. Ja, al sinds 95 of zo. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Nou ja, welkom in mijn wereld. Dit is mijn ontdekkingsreis in de rock. Ja.
0: Oh, nou, dat vind ik heel erg tof. Nou, wat dat betreft is het een mooie ontdekkingsreis. Want je hoort op Kink gitaartunes die misschien al wat ouder zijn. Maar ook nieuwe muziek, zeker in de avond. Straks bijvoorbeeld. Ben je bekend met Kingfisher bijvoorbeeld?
1: Ja.
0: Oh, oké. Okay. Die gekke Ieren die vooral heel veel Ierse volksmuziek maken. Mm-hmm. Er is een nieuwe single. Althans, straks komt er een nieuwe single uit.
1: Oh.
0: En die hoor je rond 7:50.
1: Ik ben nu al benieuwd.
0: Ja,

0: Ik vind het echt ontzettend leuk dat je er bent. Bert, sowieso al te gek dat je natuurlijk hebt gedoneerd voor Stichting No Gas No Glory. En dat je hier bent. Ik vind het gezellig. Nou. Ben ik een keertje niet alleen in de studio?
1: Oh.
0: Nee hoor, normaal dan is de medekinker er ook gewoon bij. Je bent er gewoon bij. Dus dat is prima.
1: Lijkt me wel.
0: Ja. Iels, ben je daar bekend mee trouwens ook?
1: Nee.
0: Dat is dan ook wel. Ja, nee, dat dacht ik al. Oké, dan gaan we even induiken.
2: Kink Icon Essentials. Iels.
0: Ja, want elke week in de avondshow dan is er een Kink Icon. En die staat centraal. Jij en de medekinkers kiezen wat het allerbeste van het allerbeste is van Iels. Zodat we aan het eind van de week een playlist hebben die we dan bijvoorbeeld aan Bert kunnen geven met hey, dit is de essentie van Iels. Dit is echt helemaal te gek. Maar goed, hoe komen we aan die essentials? Nou, jij en de medekinkers bepalen welke dat zijn. Ik help je er wel een klein handje bij door elke avond een categorie aan je te geven. Die moet jij dan vervolgens invullen via de Kink App. Dus het is woensdag, dus we hebben al een paar categorieën gehad. Beste meezinger bijvoorbeeld, dat werd Mr. E's Beautiful Blues. En de meest ondergewaardeerde nummer.

fijne beginner's luck. Dus twee categorieën zijn al ingevuld. Vanavond ben ik op zoek naar het nummer van Iels met de beste, dan wel de mooiste teksten. Nou, help mij een handje. Help Bert een handje met het ontdekken van Iels. En geef maar door via de Kinkapp. Welke plaat vind jij van Iels die de allermooiste, dan wel de beste teksten heeft? Nou, geef het door. Hoor je hem zometeen in de Kink Icon Essentials. Naast Van Halen, Why Can This Be Love? En nieuwe muziek van Villanelle. Maar eerst The White Stripes, The Hardest Button to Button nu op Kink.

0: Zijn er mensen bekend met Power Rangers? Op de een of andere manier doet het einde van deze plaat me een beetje denken aan de Power Rangers theme song. Hoe zit het? Bert, ben jij van niet van de Power Rangers generatie?
1: De Power Rangers, die ken ik wel inderdaad. Dat zijn die mensen die
0: iets strakke Power Rangers.
1: Ja.
2: Hele strakke pakjes, ja.
1: Ja, toch?
0: Ja, dat is wel waar, ja. Ja, nee, het einde doet me er een beetje aan denken. Maar het is nieuwe muziek van Villanelle, een band die... Schrijf maar op je lijstje, Bert.
1: Ja, hij gaat erbij.
0: Want Some Tulip is dit nieuwe single. Ik vind het helemaal te gek. Mocht je je nou afvragen, wacht even, wie is Bert?
1: Dat ben ik.
0: Hallo Bert.
1: Hallo.
0: Goed dat je erbij bent. Ik ben Jim, dit is de avondshow. En Bert die is er vanavond tot 8 uur in ieder geval bij. Want jij hebt afgelopen april gedoneerd voor Stichting No Gods No Glory. En daarmee heb je niet alleen een plek bij een workshop verdiend... maar ook dus een uur mee presenteren met de avondshow. Ik vind het heel erg leuk, ik vind het heel erg gezellig. Vooral ook omdat Bert dus niet heel erg thuis is in de rockmuziek.
1: Nee, precies. Dit is een soort hoogtestage voor mij in de rockmuziek.
0: Die denkt, wat gebeurt hier allemaal? Pink Icon Essentials. Dat geldt ook een beetje voor The Rabbit Hole. Zo wordt dit deze week al genoemd. Als het gaat om Eels. Ook een band waar je nog niet heel veel van had gehoord, Bert.
1: Eigenlijk helemaal niks, toch?
0: Nee. En die Mr. E's Beautiful Blues, dat is ook niet dat... Right, it's a beautiful day. Oh, oké. Okay. Nou, dan is dit helemaal echt gespannend. Want jij en de medekinker bepalen deze week... wat het allerbeste van het allerbeste is van Eels. Elke avond geef ik jou een categorie... vanavond gaat het om het nummer met de mooiste, dan wel de beste teksten. En ik merk dat er veel Eels-kenners in de kink-app zitten. Dus dat is leuk. Spanky krijg ik hier onder andere binnen van Yvette. Beautiful Freak wordt een paar keer doorgestuurd. Maar er is een track die schiet er met kop en schouders bovenuit. Jaap heeft onder andere op dit nummer gestemd. En ook Ton die vindt dat er eigenlijk maar... eentje het nummer kan zijn met de beste dan wel de mooiste teksten... maar dat komt ook door hoe hij zingt. Als ik jou een gok mag laten wagen, Bert... van hoe de frontman van Eels heet, wat denk je dan?
1: John Eels.
0: Nee. Maar E heet hij. Oh. Hij noemt zichzelf Mr. E of E. Nou ja,
1: okay.
0: Weer wat geleerd.
1: Dank je.
0: Maar het nummer met de beste, dan wel de mooiste teksten. Ik ben ook benieuwd wat jij hiervan vindt, Bert. Dit is That Look You Give That Guy. Dankjewel voor het doorappen. Pink Icon Essentials. Eels.

0: Eels op Kink. En het nummer met de allerbeste, dan wel de mooiste teksten. That look you give that guy in de Kink Icon Essentials. Morgen de laatste categorie voor Eels. Morgen dan gaat het simpelweg om de beste track ooit gemaakt. Maar goed, dat komt morgen dan wel. Zometeen hier op Kink. Is het een magnum opus? Dat weet ik niet of je dit een allergrootste meesterwerk kan noemen. Maar het is wel een ruimtereis door alle stijlen van Muse. Zometeen.
1: Kink. Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2+3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.

0: Wat een epische track van Muse, Be With You. Een soort samenkomst van allerlei stijlen van Muse. Die komen binnen 3,5 minuut allemaal bij elkaar. En ik vind het echt helemaal fantastisch. Welkom bij de avondshow van Kink. Ik ben Jim, ik ben niet in mijn eentje. Bert, die is erbij. Hallo Bert, goeie avond.
1: Hallo.
0: Hallo. Jij hebt meegedaan aan een radioworkshop vandaag. Omdat je, hoeveel maanden is het? Zes maanden.
1: Zes maanden geleden.
0: Ergens eerder dit jaar heb jij gedoneerd aan Stichting No Gods No Glory. Daarom mag je ook tot 8 uur in ieder geval mee presenteren. Jij was al bekend met Kingfisher, zei je?
1: Ja, klopt.
0: Ja, waar ken je die band van?
1: Nou, van jouw gesprek van vanmiddag.
0: Oh. Lekker is dat. Moet je nou denken, Kingfisher, wie ook alweer? Nou, deze

0: Ierland, dat hoor je er ook wel een beetje vanaf. Ben jij ook überhaupt een beetje van de is er überhaupt een dance scene, een belangrijke dance scene in Ierland?
1: Er is zeker een belangrijke dance scene in Ierland. Daar hebben we bijvoorbeeld Belters Only. Mm-hmm. En dat is een DJ-gezelschap in Ierland. Hele lekkere muziek.
0: Oké, dat is dan weer een beetje een andere muziekgenre waar ik dan wat minder in zit. Dit komt ook uit Ierland. Dit is Kingfisher. Ze hebben zojuist, een paar minuten geleden, hebben ze een gloednieuwe track gedropt. Die hoor je dan zometeen ook als de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. Na 21 Pilots, ben je daar dan wel een beetje bekend mee? Want die zijn wel iets breder, iets groter.
1: De naam ken ik wel, maar ik denk dat dit er weer eentje wordt voor op mijn lijstje.
0: Hier is Heathens.

Heathens hier op Kink. Daily Drop. En elke maandag tot en met vrijdagavond, als het 8:10 is geweest, kan ik je garanderen dat je sowieso iets nieuws ontdekt. Dan hoor je namelijk de belangrijkste release van de dag, de Daily Drop. En vanavond is dat de nieuwe single van Kingfisher. God, wat hebben die gasten tot nu toe al een te gekke muzikale reis achter de rug. Vorig jaar hun debuutalbum uitgebracht, een fantastische festivalzomer gehad, met onder andere Pinkpop en Rock Werchter. Gigantische hordes aan mensen die daar naar die band stonden te kijken. Ik was toch een klein beetje trots. Ja, ik bedoel, ik ken ze niet heel erg persoonlijk, maar wel een paar keer gesproken en denk je toch, ja, ik gun die gasten zoveel succes. En dat succes dan lijken ze door te willen zetten, want afgelopen zomer hebben ze niet alleen maar veel opgetreden, ook een paar nummers uitgebracht. Wellicht de aanloop naar een tweede plaat, ik hoop het in ieder geval wel. Ze hebben onder andere The Sun Will Never Settle uitgebracht, rustig nummer. For The Boys, ook een prachtige ode aan eigenlijk waar ze nu al terecht zijn geraakt met hun muziek. Nu pakken ze het weer ietsjes meer uptempo aan. Op Instagram heeft Kingfisher bijvoorbeeld ook net gezet: Let the beers, keep the beers flowing. Nou, dat gaat denk ik wel lukken. Ik ben heel erg benieuwd wat je vindt van deze gloednieuwe single. Dit is How Lonely.

0: Kingfisher, nieuwe single How Lonely, hoorde je zojuist als Daily Drop. De belangrijkste release van de dag hier op Kink. Bert, wat vind je ervan?
1: Ja, hij is lekker. Ik zou hem bijna op een lijstje zetten, maar ik heb net besloten, ik ga geen lijstje meer bijhouden. Ik ga gewoon vaker naar Kink luisteren.
0: Ja, nee, dat vind ik een hele goeie inderdaad. En wat vind jij ervan? Wat is jouw feedback op de Daily Drop van vandaag? Stuur het even door via de Kink-app, dan weet ik of ik deze nieuwe van Kingfisher vaker aan je moet laten horen of niet. Snow Patrol nu, Crack the Shutters. Kink.

0: Drop.
1: Daily Drop Feedback.
2: Nieuwe single van dit eerste gezelschap heet How Lonely. Nou ja, ik denk niet dat je je snel eenzaam moet voelen als je naar een concert gaat van Kingfisher. Want die band gaat ontzettend hard. Arjan die zegt via de Kingcap, oh wat heerlijk, die nieuwe Kingfisher ligt lekker in het gehoor. Nu al zin in het concert 6 december in Groningen. Ja, in december zijn ze een paar keer in Nederland te aanschouwen. Carlijn die is ook ontzettend enthousiast. Die zegt, oef, weer zo'n ontzettend mooie van Kingfisher. Ik zie hier wel een Kink XL in. Nou, dat zijn grote woorden. Weer een toppetje, mag zeker vaker gedraaid worden. En tot morgen, dat zegt Paul. Nou, dat is gezellig, tot morgen Paul. Monique die is wat kritischer, die zegt, die pak me niet meteen. Maar ik moet hem nog een paar keer horen, denk ik. Vaker krijg ik binnen van Anko. Hoi, en die andere gast, dat zegt Ivo. Nou, hallo, goeie avond Bert. Die is inderdaad ook bij. Hele goede muziek, komt uit Ierland. En die bio is heel erg mooi. Herman, die zegt, wat denk je zelf? Kingfisher kan niet vaak genoeg worden gedraaid. Nou, dat ben ik het stiekem mee eens. En Ilona, die zegt dat de Daily Drop een beetje een Sam Fender vibe heeft. Prima song, rustig en relaxed. Vrolijk deuntje, mag vaker. Nou. Dat is mooi, denk ik, toch?
3: Ja, lijkt me wel. Sam Fender klinkt als een hele goede vent.
2: Dat is dat.

0: Yard Act. New Beginnings. Hier op jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink. Het is al 8 uur geweest. Ik moet notabene opschieten. Bert, hallo.
1: Hallo.
0: Ik vond het ontzettend leuk om jou als mijn medepresentator te hebben.
1: Nou, dankjewel. Dat was geheel wederzijds.
0: Ja, nou, dat vind ik tof. Bedankt nogmaals voor je donatie aan Stichting No Gods, No Glory.
1: Geen enkel probleem.
0: Want dankzij die donatie mocht je vandaag meedoen met een radioworkshop. Mocht je ook een uur meepresenteren. Namens ook de Stichting No Gods, No Glory, dankjewel. En namens alle muziekliefhebbers ook, dankjewel dat je erbij was vanavond.
1: Nou, graag gedaan en heel veel plezier zo meteen met Harmon.
0: Ja, nee, inderdaad, want zometeen is hier inderdaad als medepresentator Harmon. Maar ook muziek van Violet Grohl en Paramore.
2: Kink. Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
4: Albert Heijn. Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
5: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1+1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
10: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
9: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
10: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
9: En als je voor jezelf werkt?
10: Ook gewoon 1 factuur per maand.
9: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
10: Mm.
9: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
11: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
12: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De gevaarlijke situatie rondom een gaslek in de Utrechtse wijk Zuilen is onder controle. De bewoners van 80 tot 100 ontruimde huizen mogen weer terug en alle afgesloten straten gaan weer open. Het lek zelf was al even dicht, maar een kelder stond nog vol gas. Het is de brandweer nu gelukt om dat gas weg te halen. In het centrum van Utrecht hebben tientallen mensen meegelopen in een stille tocht voor Alfredo Gulu. Hij stierf bij zijn arrestatie in Rotterdam. De tocht was ook bedoeld voor alle slachtoffers van politiegeweld. Een spreker zei dat de meeste mensen die bij een arrestatie overlijden een migratieachtergrond hebben en dat de politie ze als verdachte ziet. De Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein heeft een lagere straf gekregen voor seksueel misbruik van een productieassistente in 2006. Daarvoor kreeg hij eerder 23 jaar cel, maar die straf verviel na hoger beroep. Nu is hij veroordeeld tot 15 jaar. De vele beschuldigingen tegen Weinstein hebben uiteindelijk geleid tot een MeToo-beweging. En mogelijk is het ontstaan van Parijs ontdekt. Vlakbij de Notre-Dame, op een eilandje midden in de stad, is een oud muurtje gevonden met daarop brandsporen die dateren uit 10 tot 200 jaar voor Christus. Het zou overeenkomen met wat Julius Caesar ooit over Parijs zei. De Franse minister van Cultuur noemt het een enorme doorbraak. En dan nu het weer, van Weer Online. Het wordt steeds bewolkter en er trekken wat buien over vanuit het noordwesten. Vannacht klaart het weer op en koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen is het vrij zonnig met een graad of 18. Okay.

0: In the Cake hoor je hier in de avondshow van Kink. Hallo, ik ben Jim. Misschien heb je het al eerder gehoord vanavond dat ik niet alleen in de studio ben. Bert, die is er nog steeds trouwens, nog steeds lekker aanwezig. Die zwaait nu met zijn handen boven. Bert is niet de enige die zich eerder dit jaar heeft aangemeld voor een radioworkshop. Nee, Harmen heeft dat ook gedaan. Harmen, goeie avond.
1: Ja, Jim, goeie avond. Hartstikke leuk om hier te zijn.
0: Ja, ik vind het ook te gek dat jij hier bent. Vertel even wat over jezelf, want jij hebt dus ook in april heb jij gedoneerd aan Stichting No Gods, No Glory. Genoeg gedoneerd dat je nu hier in de studio staat bij mij. Je hebt vanmiddag dus ook meegedaan aan de radioworkshop. Als je een oordeel moet geven over het radioworkshop, denk je dat ik een leraar zou kunnen zijn?
1: Ik denk dat je het hartstikke goed gedaan hebt. Het was hartstikke...
0: En nu eerlijk.
1: Nee, dit is hartstikke eerlijk, joh. Radio is toch eerlijk?
0: Ja, nee, dat is waar, ja. Harmen, vertel even, want waarom heb je aangemeld voor die workshop bijvoorbeeld? Wat vind je leuk aan radio? Heb je ook iets met de muziek van Kink? Want Bert, die je net was, is meer van de dance. Heeft hij heel veel geleerd. Vind ik echt heel erg tof. Maar hoe zit het met jou?
1: Ik ben qua muziek ben ik Kink ingegroeid. Ik kom ook wel een beetje vanuit de dance. En ik heb vroeger heel veel gedaan met lokale omroepen. Altijd in het zuiden van het land. Daar bracht ik mijn jeugd door. Als ik 16, 15, weet ik wat was. Echt dag en nacht in zo'n studio klooien met minidiscs. En met allemaal oude apparatuur. Het is heel leuk
0: om te zien. Minidiscs, zo. Potverdorie.
1: Ja, klassieker, hè?
0: Trip Down Memory Lane, inderdaad, ja.
1: Nee, dus hartstikke leuk om te zien hoe jullie het in de moderne stijl nu doen. Hoe de techniek ontwikkeld is. Ik ben eigenlijk al jarenlang uit de radio. Maar aan de andere kant is het voor mij altijd een fantastisch medium om nieuwe muziek te leren kennen. En ik moet zeggen, zonder Kink had ik een enorm gemis gehad aan... Jongen, kan ik dan luisteren op de radio? En ik ben eigenlijk best wel die alternative rock ingegroeid. Ik leer heel veel muziek kennen eigenlijk via Kink.
0: Oké. Okay.

0: Ja, nee, het is wel een mooie lifeline. Dus elk moment in de auto of thuis probeer Kink zoveel mogelijk aan te hebben.
1: Ja, wat is een band die je dan recent, niet om mezelf de hele tijd om mijn schouder te kloppen, maar wat vind je bijvoorbeeld een nieuwere band die je de laatste jaren hebt ontdekt dat je denkt, oh, potverdorie, wat te gek dit.
0: Nou, ik ben een enorme fan geworden van The Haunted Youth. Weet je, gaan er naartoe in maart in het paard, maar dat is echt, dat vind ik ook live echt fantastisch. Het was ook leuk toen ze bij jullie in de bunker veel meer akoestisch speelden. Mm-hmm, ja. Ja, en nu Bleach 93 is ook echt wel een doorbraak vanuit Kink.
1: Dat, ja, ja. Ja,
0: fantastische band.
1: Ja, fantastische band. Ja, nee, ja, ik kan je eigenlijk alleen maar herhalen. Ik vind het ook helemaal te gek. Harmon, dat is wel heel erg leuk. Ben je ook bekend met Placebo toevallig?
0: Zeker. Alleen niet 30 jaar geleden. Dat is echt een band die ik meer ben leren kennen.
1: Oké. Okay. Ja. Oh, dat is tof. Ja, want zometeen kan het zomaar zijn dat hier een paar tickets weggegeven gaan worden voor Kink Presents Placebo. Hoe dat werkt, hoe kom je aan die tickets? Harmon en ik gaan het je zometeen allemaal vertellen. Ook de Beatles hoor je nu. Dit is Revolution.

0: Alternative Rock Radio, Until It Sleeps van Metallica. Harmen, hallo.
1: Hallo, Jim.
0: Jij bent de medepresentator van tot 9 uur in ieder geval, van vanavond.
1: Zeker.
0: Net Metallica gedraaid. Wat is jouw optiek als het gaat om Metallica?
1: Ja, natuurlijk een berg hartstikke mooie nummers gemaakt. Dus het is niet een 100%-je voor me.
0: Nee, oké. Okay. Ook geen 100% NL, dat scheelt.
2: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents Placebo.
0: En Placebo, dat vind je wel te gek, hè?
1: Placebo, maar niet, ja, zeker ingegroeid. Vind ik fantastisch.
0: Ja, ja, nou ja, goed nieuws. 27 oktober, dan komen zij naar de Ziggo Dome. Heb jij enig idee wat de Kinkprijzigheid is, Harmen?
1: Ik ken hem. Ik heb het knopje niet bij de hand, dus ik kan niks weten.
0: Het knopje? Je bedoelt de sleutel van het hockey?
1: Nou, dat zoiets, ja.
0: De Kinkprijzigheid die gaat zometeen weer los. Dat is een beest dat maakt herrie. En wanneer dat gebeurt, dan moet jij je eigenlijk aanmelden via de Kink-app. Als je althans op 27 oktober naar Kink Presents Placebo wil in de Ziggo Dome in Amsterdam. Ze gaan een gigantisch groot concert geven, want de band bestaat 30 jaar. En dat moet dus gevierd worden. Doen ze dat samen met jou? Nou, dat hangt er dus maar net vanaf. Hoor je zometeen de Kink-prijzigheid? Berichten sturen via de Kink-app, dan komt dat vanzelf goed. En wanneer die geit dan van zich laat... Wanneer zullen we hem loslaten eigenlijk, Armin? Nee, wanneer moet ik het hokje openen?
1: Dat gaan we niet vertellen. Laten we de spanning een beetje opbouwen.
0: Oké, dat is goed dat je die beslissing maakt. Nee, dat is hartstikke goed. Oké. Nou, wanneer die Kinkprijsgeit langskomt... In ieder geval wanneer Armin er is. Dus voor 9 uur, die afspraak kunnen we wel maken, toch?
1: Deal.

0: Chili Peppers met Black Summer. I've been waiting. Waiting voor de prijzigheid? Komt er zo meteen aan.
1: Kink. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
5: Fans van
4: Aldi.
6: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren... dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: Give me all your loving. Loving. Jordi ZZ Top hier op Kink.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents Placebo.
0: En Harmen is er natuurlijk ook nog steeds bij.
2: Absoluut.
0: Hallo
2: ik ben
0: Harmen.
2: Ben benieuwd.
0: Ja, te gek dat je erbij bent. Harmen, ik heb voor jou aan de telefoon Max.
2: Max, goedenavond. Hallo.
3: Goedenavond.
2: Volgens mij hoorde je wat voorbij komen.
3: Ik hoorde een evenhoevig beest.
2: Een evenhoevig beest. Wat een mooie omschrijving. Oké. Okay. Dat is de hamvraag uiteindelijk. Wat als je zou mogen?
3: Dan ga ik.
2: Dan ga je. Met wie ga je, denk je?
3: Ik denk dat ik mijn beste vriend mee neem.
0: Ja, want heb ik het goed, Max? Als jij had al vrijgevraagd?
3: Ja, ik heb al vrijgevraagd.
0: Op 27 oktober?
3: En 28, want ik wil natuurlijk wel uitslapen daarna.
0: Maar wat nou als het dan niet lukt om kaarten te krijgen?
3: Ja, dan heb ik 2 extra vrije dagen, denk ik.
0: Nou, Harmen, wat gaan we met... niet wat gaan we met Max doen, maar...
2: ik denk dat ik het weet. Max, je gaat naar Placebo, 27 oktober in Amsterdam.
3: Yes, lekker man.
0: Gefeliciteerd en heel veel plezier daar.
3: Dankjewel, ga goed, Tilburg.

0: Radiohead. No surprises. Als het gaat om een nieuwe album van Nothing But Thieves, hè, Harmon?
1: Ja.
0: Wat een beetje hype gaat? Heel erg gehyped? Of moi, valt wel mee? Mag je eerlijk in zijn, hoor?
2: Moi, tot een beetje hype.
0: Maar toch wel een beetje hype.
2: Ja, een beetje, maar ik vind het wel heel leuk.
0: Oké, dat is wel goed. Want vrijdag, als ik het goed heb, gloednieuw album van Nothing But Thieves. En daar staan we toch een partij goede platen op, jongen. Echt ongelooflijk. Evolution staat erop, Kink Ik Zal geweest. Baby Cool staat erop, Kink Ik Zal geweest. Moet jij eens raden hoe de nieuwe single heet?
2: Ik denk dat ik hem hier kan voorlezen, toch? A Different Kind of Happiness, dat moet hem zijn, toch? En zou die Kink Ik Zal...

0: Deze week hoor je de nieuwe single van Nothing But Thieves extra vaak. De King XL is a different kind of happiness. Bijna 9 uur, Harmen.
1: De tijd vliegt, joh.
0: Ja, de tijd vliegt als je het naar je zin hebt.
1: Ja, dat is wel jammer. Dat is
0: of met de klok gooit, dat kan ook.
1: Whatever.
0: Met je telefoon. Als ergens ook maar de tijd op staat, dan kan hij al snel vliegen. Hey, ja, ik vond het ontzettend leuk dat je er was ook. Dat geldt natuurlijk ook eigenlijk voor iedereen die hier vandaag was om mee te doen met de radioworkshop. Maar jij hebt dan mee mogen hosten. Ga ik toch ook even aan jou vragen. Wat vond je er allemaal van vandaag om achter de schermen te kijken bij Kink en bij het mee te doen met de avondshow?
1: Nee, het was hartstikke leuk. Ik wilde jou en Mick bedanken voor de workshop vandaag. Het was superleuk om in de show te zijn. En ja, het is leuk. Weet je, ik heb de radio met Kink uren per week per dag aan. En dan is het mooi om de achterkant ook even te zien. En de vibe te voelen. Dus nee, superleuk. En dank voor jullie aandacht en tijd vandaag.
0: Ja, en jij bedankt ook voor je donatie natuurlijk richting Stichting No Gods, No Glory. Is al een tijdje geleden. Maar alsnog, hè? Bedankt.
1: Ja, dat is goed terechtgekomen.
0: Ja, dat sowieso. Er worden ontzettend mooie dingen meegedaan. Ja. Elke woensdag bijvoorbeeld bij Michiel Veenstra in de ochtend. Michiel Veenstra's Kinkstart. Hoor je bijvoorbeeld wat er met onder andere jouw donatie wordt gedaan. Met bellen met Ellen. Dat je ook trouwens kan terugluisteren via kink.nl. Dan wel de Kink-app. Hey, het is inmiddels echt al 9 uur geweest. Dat betekent dus dat deze editie van de avondshow erop zit. Morgen, dan ben ik er weer. Dan wederom met de Daily Drop. De belangrijkste release van de dag. Morgen dan komt Moodboard. De shoegaze band uit Nederland. Zeg maar een van de shoegaze bands uit Nederland. Komt met een nieuwe single. En ook de laatste categorie voor de Kink Icon Essentials. En je maakt ook nog eens kans, ja, potverdorie, op kaarten voor het Come As You Are Festival. En zometeen na het ANP-nieuws van 9 uur. Meer fijn alter de wrak, want dat hoor je 24 uur per dag, 7 dagen per week. Zometeen onder andere Guns N' Roses en de nieuwe single van Liep. Een hele fijne avond. Toedeloe.
2: Kink. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dachstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dachstein.
5: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
6: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk 2 plus 3 gratis. En Unox soep in zak, knor kuppensoep en koetsnacks ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon één factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
8: Mm.
7: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
9: Giga veel.
6: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
10: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
13: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
14: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
15: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe.
9: Premier Rob Jetten heeft op de VN-top in New York gesproken met de Oekraïense president Zelensky. Jetten zei dat Oekraïne moet doorgaan met hervormingen, hoe lastig dat ook is door de Russische aanvallen. Verder zei Jetten dat Oekraïne de corruptie in eigen land moet aanpakken, omdat dat belangrijk is om bij de EU te mogen komen. Amerika heeft president Poetin uitgenodigd voor de G20-top in Miami eind dit jaar. Dat zei buitenlandminister Rubio tijdens de VN-top in New York. Sinds de oorlog in Oekraïne bleef Poetin steeds weg van de G20-top. Hij wordt internationaal gezocht en landen moeten hem arresteren. Maar Amerika erkent het internationaal strafhof niet. Het is nog niet bekend wie voor Nederland naar het Songfestival gaat, maar één ding is zeker. Het wordt niet Ilse de Lange. Ze heeft vaak gezegd dat ze graag weer mee wil doen, maar in de talkshow Eva zei ze nu dat haar agenda te vol is. Verder wordt de naam van Davina Michel vaak genoemd. En Nederland speelt morgen zijn eerste Nations League-wedstrijd tegen Duitsland en de Duitse bondscoach Jurgen Klopp is daar blij mee. Volgens hem is Nederland een ijzersterke en dus ideale tegenstander. Ook zegt Klopp sommige Nederlandse spelers beter te kennen dan de Nederlandse bondscoach Xavi. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een graad of 15 met vanuit het noordwesten wat buien en toenemende bewolking. Vannacht verdwijnen de buien weer. Morgen wordt het met 18 graden iets koeler dan vandaag, maar het wordt wel zonnig.
16: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

0: verpletterende debuutalbum van Placebo uit. Een plaat vol donkere spanning, scherpe gitaren en songs die nog steeds klinken alsof ze elk moment kunnen ontsporen. Nu viert Placebo die eerste 30 jaar met de 30th Anniversary Tour. Met songs van Placebo en Without You I'm Nothing. Dinsdag 27 oktober. King presents Placebo in de Ziggo Dome in Amsterdam. En deze week maak je bij Kink kans op tickets. Alle info in de Kink-app. Kink.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
2: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
3: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
4: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
5: Honda, the power of dreams.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer. Kink.

0: Pakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga ik je mis. Pakken.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno. Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.

0: Smin.
1: Valt je iets op aan mij?
0: Nieuwe jas?
1: Nee.
0: Nieuwe schoenen?
1: Nee.
0: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je... Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smin. Boost yourself.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Wat is belangrijk? Is het het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Tientallen boze boeren zijn naar het provinciehuis in Utrecht gekomen omdat ze bezorgd zijn over de Utrechtse stikstofplannen. De provincie wil onder meer een mestverbod vanaf 2029 in stikstofgevoelige natuurgebieden. In een volle foyer van het provinciehuis uiten de boeren hun ongenoegen. Sommigen zijn met de trekker gekomen. De Arnhemse burgemeester Marcouch maakt zich zorgen over hoe de politiek de politie aanstuurt. Aanleiding is het besluit van de politie om te stoppen met het organiseren van religieuze bijeenkomsten, zoals voor de Ramadan. Dat besluit kwam na kritiek vanuit politieke partijen. Die vonden dat de neutraliteit van de politie in het geding kwam. Op steeds meer Zeeuwse stranden spoelt olie aan. Dat meldt de provincie Zeeland. Het gaat om de kust van Walcheren, Noord-Beveland en bij de verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. De provincie waarschuwt mensen om contact met de zwarte stookolie te vermijden en ook niet te gaan zwemmen waar olie drijft. En het gaslek vanmiddag bij het Julianenpark in Utrecht ontstond bij werkzaamheden aan een gasleiding. In 4 straten werden zo'n 90 huizen uit voorzorg ontruimd. Het lek zelf was vrij snel gedicht, maar het gas had zich opgehoopt in de muren en kelder van een appartementencomplex. Pas toen het was verwijderd, mocht iedereen terug. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn nog enkele buien die vanuit het noordwesten overkomen. Vannacht klaart het weer op en neemt de wind af. Morgen is er veel zon, met alleen wat stapel- of sluierwolken. Het wordt een graad of 18, iets kouder dan vandaag.
4: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

flow. It's night for you, bro, but I'm not impressed, no.

0: of doneer.
1: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
4: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon één factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
8: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk. Aldi.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
6: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Anders schrijf je mis. Pakken.
10: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In Utrecht is een stille tocht gehouden voor Alfredo Gulu, die overleed bij zijn arrestatie in Rotterdam. Tientallen mensen liepen mee, legden bloemen neer en staken kaarsen aan. Ook werd er gesproken over politiegeweld en was Justice for Alfredo te lezen op bordjes en spandoeken. De uitvaart van Gulu was gisteren. Justitie wil 3 mannen uit Drenthe ruim 2 tot 4 jaar de cel in hebben voor oplichting. Ze zouden dure producten hebben besteld bij Amazon, zoals telefoons. Die werden niet betaald omdat ze het zouden terugsturen, maar dat deden ze niet. Amazon eist ook een schadevergoeding van €2 miljoen. Premier Jette blijft niet weg van de G20-top eind dit jaar in Miami als daar ook president Poetin aanschuift. Amerika heeft hem uitgenodigd. Jette zegt eerst maar af te wachten of Poetin ook echt komt. Er wordt internationaal gezocht en landen moeten hem arresteren, maar Amerika erkent het internationaal strafhof niet. En in Berlijn lag het vliegverkeer vanavond bijna een uur stil nadat er een drone was gezien. Er mochten geen vliegtuigen landen of vertrekken. De drone is niet meer gevonden. Het was niet de eerste keer dat zoiets gebeurde in Berlijn. In een half jaar tijd zijn er bijna 30 meldingen geweest, met vaakst van heel Duitsland. Het weer van Weer Online. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen veel zon en iets kouder dan vandaag. Het wordt 17 tot 19 graden.
11: Kink.

0: gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof Kwark, Chocohoekje en Mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unoxsoep in zak, Knor, Kuppensoep en Koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: gigaveel.
0: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
6: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Groningen en Drenthe krijgen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen op de weg. Eigenlijk wilden ze het al 2 jaar eerder doen, maar dan wordt het in India gehouden. De laatste keer dat Nederland de WK op de weg kreeg was in 2012 in Limburg. Toen werd Marianne Vos voor de 2e keer wereldkampioen. Premier Jette weet nog niet of hij naar de G20-top gaat eind dit jaar. President Poetin is ook uitgenodigd, maar Jette wil afwachten of hij ook echt komt. Daarna besluit Jette pas wat hij zelf doet. De G20-top wordt gehouden in Miami en Poetin komt maar zelden Rusland uit. Maar hij was ook op de Alaska-top. Een AI-programma van OpenAI heeft een Australische overheidswebsite gehackt. Daardoor kon het bij medische gegevens. De premier van Australië noemt dat onacceptabel en heeft erover gesproken met de baas van het bedrijf. Volgens de premier duurde het veel te lang voor het probleem werd gemeld, want het gebeurde al in juni. En omroepbaas Jan Slachter denkt niet dat Omroep Max mee gaat zoeken naar de inzending voor het Songfestival. Nu Nederland toch meedoet, moeten experts van meerdere omroepen bepalen wie we sturen. Maar volgens Slachter is dat niks voor hem. Bij Renze zei hij dat je hem ook geen trainer maakt van het Nederlands elftal. Het weer van Weer Online. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen veel zon en iets kouder dan vandaag. Het wordt 17 tot 19 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Gelderland heeft als eerste provincie harde regels gemaakt om de stikstofuitstoot te verminderen. Rondom de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden mogen bijvoorbeeld geen nieuwe veehouderijen komen. Dat gaat nog dit jaar in. 7 statenleden van de BBB stemden tegen de plannen van hun eigen gedeputeerden. 3 mannen uit Drenthe riskeren celstraffen van ruim 2 jaar tot 4 jaar. Ze zouden webwinkel Amazon voor miljoenen hebben opgelicht door dure producten te bestellen, zoals telefoons en Lego. Die werden na bezorging aangemeld om retour te sturen. Alleen werden er goedkope dingen van hetzelfde gewicht in de dozen gedaan. Op de bezette westelijke Jordaanoever is een auto met hoge snelheid ingereden op een politieagent en een militair. De militair raakte zwaar gewond. Dat bleek de zoon van de Israëlische ambassadeur in Amerika. Israëlische troepen hebben de bestuurder van de auto doodgeschoten na de aanslag. En Groningen is blij met de wereldkampioenschappen wielrennen op de weg. Het moet volgens een gedeputeerde laten zien hoe mooi het noorden van Nederland is. De WK op de weg komt in 2034 naar Groningen en Drenthe. De laatste keer dat het in Nederland werd gehouden was 14 jaar geleden in het Limburgse Valkenburg. Het weer van Weer Online. Vannacht klaart het op. Het is 8 graden in het oosten en 13 graden aan zee. Overdag is er veel zon, maar er kan ook af en toe een wolkje voorbij schuiven. Het wordt 17 tot 19 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Rondom de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden in Gelderland mogen geen nieuwe veehouderijen meer komen, heeft de provincie besloten. Het is een van de maatregelen die nog dit jaar ingaat om de stikstofuitstoot te verminderen, zodat er weer gebouwd kan worden. Andere maatregelen worden de komende jaren uitgerold. Wielrenner Bauke Mollema kijkt uit naar de wereldkampioenschappen op de weg in Zijn, Groningen en Drenthe. Die zijn over 8 jaar en moeten laten zien wat het noorden van Nederland te bieden heeft. Mollema hoopt dat het een mooi volksfeest wordt voor mensen in Groningen en Drenthe, waarbij zowel de stad als het platteland eruit moeten springen. Een website van de Australische overheid is gehackt door een AI-programma van OpenAI. Dat kon bij medische gegevens komen, al zegt het bedrijf dat er geen bewijs is dat patiëntendossiers zijn ingezien. Wel zijn er misschien nog meer overheidswebsites gehackt door het AI-systeem, dat wordt nog onderzocht. En president Xi van China is aangekomen in Amerika voor een staatsbezoek van 3 dagen. President Trump heeft hem persoonlijk opgehaald op de militaire vliegbasis bij Washington. Het is bijzonder dat een Amerikaanse president dat doet. Er worden geen grote doorbraken verwacht bij het staatsbezoek. Het weer van Weer Online. Vannacht klaart het op. Het is 8 graden in het oosten en 13 graden aan zee. Overdag is er veel zon, maar er kan ook af en toe een wolkje voorbij schuiven. Het wordt 17 tot 19 graden. Kink.